0: De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Schwalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Yeah.
1: All he's like, let's do it over the top. That's what we did over the top. Yeah.
2: You wake up in the morning.
3: Je wordt wakker op een morgen.
2: If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: maar. Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Hamilton, Hamilton, Hamilton.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachte zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een seinstoring rijden geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag Mariahoeve. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Ann Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15. Het zondagmorgenprogramma van BR6, lokale omroep. Verboden Graven, Nieuwebrug, Waarden, Driebrug, Reewijkdorp, Reewijkbrug. Maar ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwenstad, Kerk in de Buurt. We zijn bij u tot 12 uur vanmorgen. De kerkdienst begint vandaag, die we uitzenden, begint vandaag om 11 uur. Dat is een Sunday half hour. Vanuit de protestantse wijkgemeente Emmers, hier in Bodegraven. En daarvoor en daarna uiteraard muziek.

vraag of een opmerking hebben over deze uitzending, mail dan naar kerkplein15@outlook.com. En ik herhaal dat adres natuurlijk wel even aan het eind van de uitzending. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gemaakt door techniek en presentatie Erik de Gier. Ja, dan is het alweer 12 juli. De tijd gaat snel. Prachtig weer buiten. Dus een dag om naar buiten te gaan. Maar blijf nog even bij de radio, want we hebben mooie muziek voor u. We beginnen deze Kerkplein 15 met, nou, hoe kan het anders? Groot is uw trouw, o Heer, iedere dag aan mij weer betoond.

En dat was feestmuziek van Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Ik wandel in het licht met Jezus. Voor de mensen die wat later ingeschakeld hebben, een hartelijk goedemorgen. Dit is Kerkplein 15 op deze 12e juli. Mijn naam is Erik de Gier, ik ben bij u tot 12 uur vanmorgen. En om 11 uur hebben we een kerkdienst die uitgezonden wordt vanuit de protestantse gemeente Emmaus. Maar tot die tijd uiteraard muziek. We gaan verder met het mooie Abba Vader.

Dat was mooi gezongen door Nathan Pacheco. How great thou art. 9:30. Voor de mensen die een kerkdienst verwachten op Kerkplein 15. Nog even geduld, want we gaan om 11:00 gaan we live over naar de MS-gemeente in Bodegraven. En die kerkdienst wordt dit keer niet alleen op de radio uitgezonden, niet op tv. Dat lukt deze zondag niet. Als u de zondag op tv wil meekijken of op de computer, moet u even gaan naar de site pge.nu. Dienst begint om 9:30, de Sunday half hour, zegt het al. Een 9:30 kerkdienst, meestal wordt het ongeveer 3 kwartier. Maar speciaal gericht op jongeren, zodat ze in ieder geval uit kunnen slapen. 11:00 is toch anders dan 9:30 of 10:00 naar de kerk. Maar goed, tot die tijd, muziek. We gaan verder met, laat het Rijsens mannenkoor er maar bij pakken. Down by the Riverside.

Ja, dat was een lied om de slingers bij op te hangen, noem ik maar. God gave me a song. Dat waren de Promising Voices uit Bodegraven. Geweldig, heerlijk om weer naar te luisteren. God gave me a song. We gaan door met de Gouden Stem uit Waddinxveen. Heel veel Bodegravers zitten erop. En ze hebben soms prachtige nummers. Where No One Stands Alone. Nee, Jacob's Ladder, dat gaan we luisteren. Lijkt me ook goed.

En dat was de Gouden Stem met Jacob's Ladder. Als we toch bezig zijn met mannenkoren, laten we dan maar gaan luisteren naar de Solideo Gloria. Een toekomst vol van hoop.

Take my hand, let me stand where no one stands alone. U hoorde Lucas Kramer samen met De Gouden Stem. Het loopt tegen 10 en degene die nu een kerkdienst verwachten rond 10 uur... moet ik even geduld manen, want de kerkdienst begint om 11 uur... vanaf de protestantse gemeente Emmaus. En die kerkdienst is alleen vandaag te beluisteren op de radio, niet te zien op televisie. Mocht u wel in beeld willen meemaken, moet u even gaan naar de site pge.nu. Wij gaan door tot 12 uur en tot 11 uur sowieso en misschien nog na de dienst. Muziek. We gaan verder met wat zullen we eens doen? Ja, Just a Closer Walk with Thee.

2, 0, 0.

Ja, dat was een mooi stukje muziek van de Grange Brass Quintet. Just a Closer Walk With Thee. We gaan verder met Remco Hackert. Mijn Jezus, ik hou van u.

En dat was Remco Hackert met het lied Mijn Jezus, ik hou van u. Als u nou eens een opmerking heeft over ons programma, of een vraag, of een compliment, dat mag natuurlijk ook. Dan kunt u mailen naar ons. kerkblijf15@outlook.com. Dat lijkt me altijd moeilijk. kerkblijf15@outlook.com. We gaan verder met de Oasis Choral. When peace like a river.

En dat was het reizend mannenkoor met In His Love. En dat lied komt van de jubileum CD uit 2017. Toen bestonden ze 90 jaar. Dat betekent dat ze volgend jaar 100 jaar bestaan. Het reizend mannenkoor, 100 jaar. Welk koor kan dat navertellen? Prachtig. We gaan door met het Oslo Gospel Choir. Ik draai het niet veel meer, maar het zijn heerlijke liederen om naar te luisteren. His Name Will Shine.

als u denkt, ja, het klinkt bekend, maar hoe gaan de woorden ook alweer? Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Daar speelde Dirk-Jan Warnaar op het Kalfijnpleinkerkorgel in Budapest. Ja, ja. Daarvoor de Brooklyn Tabernacle Choir. My Life is in Your Hands. Een koor van dik 150, misschien wel 200 man. My Life is in Your Hands. Prachtig. We gaan verder met Espressione, het mannenensemble Espressione. He Touched Me.

Ja, het was een vader en moeder met 3 zonen en 1 dochter. Ze noemen zich de Evans Family. Zo heet ze waarschijnlijk ook. Till the Storm Passes By. Dat was het nummer wat ze zongen. Het is 11:15. Normaal hebben we de kerkelagenda om 11:45. Maar dan hebben we de kerkdienst waarschijnlijk nog. Dus ik ga even kijken wat we te melden hebben. Het is niet zo gek veel, want het is midden in de zomertijd. Dat betekent dat alles nog op moet starten. Het zal over een maand wel heel anders zijn. We kijken even naar de diensten die we volgende week en de week daarop gaan uitzenden. Volgende week de dienst vanuit de gereformeerde gemeente uit de Bethelkerk hier in Bodegraven. In de studio zit dan Gert-Jan Pos. En de week daarop de dienst vanuit de Dorpskerk. En dan zit aan de knoppen Jan Nap. Nou, wij gaan over een kwartiertje, na iets minder dan een kwartier, overschakelen naar de MS-gemeente hier in Bodegraven voor een Sunday half hour. Na een half uur of max 3 kwartier, denk ik, duurt die dienst. Maar ik kom zo wel even bij u terug. We gaan luisteren naar Glorify uit Meppel met het lied Sitting at the Feet of Jesus.

Het is bijna 11 uur. Dat betekent dat we straks gaan overschakelen naar de MS gemeente. De ontmoetingskerk hier in Bodegraven. Voor een Sunday Half Hour. Sunday Half Hour die geleid wordt door Karin Strijdhorst. En die heeft het thema Sterker dan je denkt. En daarbij staat, je maakt het vast wel eens mee. Overstappen naar een nieuwe omgeving. Een andere school of een nieuwe werkplek. Een nieuwe fase van je leven starten met nieuwe mensen die je leert kennen. Nieuwe dingen die je gaat leren. En nieuwe kansen. Maar er komen ook moeilijke dingen op je af. Influencers die je onzeker maken. Verleiding om nog meer geld uit te geven. En fake news die als brandende pijlen op je worden afgevuurd. Het lijkt op een battle en jij zit er middenin. En tijdens de Sunday Half Hour dienst ontdekken we met welke wapens we ons kunnen verdedigen. Wat God hierover te zeggen heeft. Dat je sterker bent dan je denkt. Nou, dat lijkt me een mooie dienst. We gaan zo zonder verdere aankondiging overschakelen naar de ontmoetingskerk.

Welkom deze mooie zondagmorgen. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Ook welkom aan ieder die thuis deze dienst met ons meeviert. Vandaag ook een bijzonder welkom aan alle overstappers. We hebben vandaag een Sunday Half an Hour overstapdienst, maar dan iets langere XL-versie. Met als thema sterker dan je denkt. Karin Strijdhorst gaat deze dienst voort. En de muziek wordt verzorgd door onze eigen band 2411. Heb je al gehoord? De bloemen gaan vanmorgen naar Ina van der Vlist van de Koningsstraat als hartelijke groet en teken van meeleven. Mocht je de bloemen willen bezorgen, hoor ik dat graag. De verjaardagskaart is voor de heer A. Tekens. Vergeet u niet de kaart ook te tekenen. Na de dienst is er nog een sing-in om nog een half uurtje mooie opwekkingsliederen te zingen. Die wordt ook gestreamd. Dus mensen ook thuis, het is mogelijk om die te volgen. 10, 15 minuutjes koffie en dan kunnen we nog even hier zingen. Namens de kerkraad wens ik jullie allen een fijne en inspirerende dienst toe. En ik verzoek jullie allen te gaan staan. Laten we stil zijn en God binnenlaten in ons hart.

Heer, laat ons uw licht en uw liefde voelen. Amen. We zetten de dienst voort met het zingen van Heer, u bent mijn leven.

Wat we nu zingen is eigenlijk een geloofsbelijdenis. Het is een lied waarmee we uitspreken wat we geloven. Namelijk, God is ons fundament en Jezus stierf uit liefde voor ons. Het is een bemoediging waarmee we vanmorgen starten. En we zingen daarom de volgende twee versen als een groet. Vader, Vader van het leven, ik geloof in u. Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op u. Kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht.

Ga lekker zitten. Het lied wat we net zongen is uitgekozen door een aantal kinderen die straks hier even naar voren komen om in de belangstelling te staan, wat best wel een beetje eng is natuurlijk, maar zij gaan overstappen en daar besteden we vandaag ook even aandacht aan. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, laten we eerst bidden. Heere God, Vader in de hemel, we zijn u dankbaar voor wie u bent. En dat we uw kind mogen zijn. Heer Jezus, we zijn dankbaar voor het offer dat u bracht. Voor de liefde die u heeft getoond. En Heilige Geest, we zijn dankbaar voor uw aanwezigheid bij ons. In ons hart, in ons midden, in onze gezinnen, in onze families. Dank u wel daarvoor. We vragen tegelijk om ons te helpen. Om de woorden die gesproken worden vandaag, de liederen die worden gezongen, dat we ze kunnen begrijpen. Dat het ons inspireert. Dit vragen wij in Jezus' naam. Amen. Ja, vandaag hebben we een thema. Het gaat over sterk zijn. Maar dat zijn we niet altijd. Stel je voor, je bent op school. Je telefoon heb je bij je, maar die is bijna leeg. Je hebt geen oplader bij je, die ben je vergeten. Je moet zo meteen nog een belangrijke toets maken. Echt voor een belangrijk cijfer. En ondertussen krijg je ook nog allerlei berichtjes binnen. Daar moet je eigenlijk op antwoorden, maar daar heb je nu even geen tijd meer voor. Je voelt de stress en de druk en de afleiding. Ik denk dat we allemaal wel een gevoel herkennen van afleiding. Niet alleen door school of door sport of door vrienden, maar door een gevoel, onzekerheid, angst misschien wel, groepsdruk, negatieve gedachten die maar in je hoofd blijven en niet weg willen gaan. Nou, dat is waar het vandaag een beetje over gaat. Ik heb zo meteen, ik doe nu eerst een intro op het thema. Dan komt er een gespreksvraag die je straks even met iemand mag bespreken. Dan gaan we lezen uit de Bijbel en dan komt er nog een gespreksvraagje. Zo gaat het er ongeveer uitzien. Ja, dat gevoel hè, van, soms lijkt het wel een beetje een strijd. Een soort battle die je aan het doen bent. Want je wil het ene doen, je wil een heel goed cijfer halen voor die toets, maar je wordt zo afgeleid. En hoe strijd je daar nou tegen? Of je wil heel graag de dingen van God doen. Je wil, dat verlangen heb je, maar je wordt zo afgeleid. En dan denk je weer, ja, maar wie ben ik? Ben ik wel goed genoeg? Het leidt je allemaal af van wie God is. Er is ook echt een strijd aan de hand. En niet met zwaarden of schilden. Niet met drones en granaatwerpers. Maar er is een strijd om je hart. En een strijd om jouw aandacht. Ik had het ook laatst. Ik hoorde namelijk dat andere mensen vervelende dingen hadden gezegd over mij. En ik vond dat heel vervelend. En dat bleef een beetje knagen aan mij. En daar word ik heel onzeker van. En dan denk ik, oh, maar doe ik het wel goed? Moet ik het dan niet anders doen? En ondertussen ben ik zo in mijn hoofd bezig dat ik eigenlijk vergeet om het bij God neer te leggen. En om het op die manier ook los te kunnen laten. Maar nee, het maakte mij onzeker. Zelfs dat ik minder goed kon functioneren. Misschien herken je het wel. Paulus die zegt er ook iets over. En daar gaan we straks over lezen. Maar wat hij eerst zegt is dat het kwaad bestaat. En dan misschien, Robin, wil je eerst de dia laten zien. En we hebben allerlei woorden daarvoor om dat aan te duiden. Hè? Je kan het de Satan noemen. Zo in de Bijbel wordt het ook de duivel, Satan genoemd. Gebrokenheid is ook een woord. Het slechte,
het kwaad, duisternis. Het zijn allemaal woorden om aan te geven dat er iets niet goed is. Dat het niet klopt. En uiteindelijk is dit de oorzaak van al die dingen die ons afleiden van wie God is. Het zijn een soort brandende pijlen. Brandende pijlen die steeds op je worden afgevuurd. Nou, en dat is het beeld wat Paulus gebruikt. En in zijn tijd waren natuurlijk Romeinse soldaten. En die stonden met een harnas en een pijlenboog en een speer. En toen werden ook daadwerkelijk pijlen in brand gestoken. En die werden dan zo afgevuurd op de vijand. Nou, Paulus zegt eigenlijk is dit wat er ook met ons gebeurt. Er worden brandende pijlen op ons afgevuurd. Een brandende pijl van de verleiding. Om toch weer iets nieuws te kopen. Om toch weer dat nieuwe jasje te kopen terwijl je eigenlijk daar het geld niet voor hebt. Een brandende pijl van egoïsme. Eerst aan jezelf denken. Of een brandende pijl van influencers op je feed die jou laten denken dat je eigenlijk niet goed genoeg bent. Dat je er eigenlijk anders uit moet zien. En daar word je weer onzeker van. Een brandende pijl van geweld in filmpjes die je voorbij ziet komen. Je doet er niks voor, maar het komt gewoon voorbij op je schermpje. Een brandende pijl van afgunst, van jaloezie, van eenzaamheid. Allemaal dingen die worden op je afgevuurd. En dat zijn de machten en de krachten die aan het werk zijn. We hebben het er niet zo heel vaak over. Maar dit is wel wat er allemaal achter de ellende en de armoede zit. En het machtsmisbruik en de oorlog en het extremisme en de ziekte en de dood. Het zijn de machten en de krachten waar een geestelijke strijd wordt gevoerd. En nu komt de eerste gespreksvraag. Welke brandende pijlen worden er op jou afgevuurd? Wat ervaar jij wel eens hiervan? Zoek even om je heen, ga even naast iemand zitten. Even 2 minuten. Probeer eens met elkaar te bedenken welke brandende pijlen ervaar ik.

wil je vragen om je zin af te maken? En misschien is de een nog helemaal niet aan het woord geweest. Dan kun je straks na de koffie nog even verder hierover doorpraten met elkaar. We komen zo op de Bijbellezing, want Paulus zegt niet, ja, je moet gewoon beter je best doen. Ja, dat is gewoon het hele ding. Doe gewoon beter je best. Strijd er echt voor. Doe moeite. Nee, Paulus zegt, zoek je kracht in God. Want het kan niet alleen maar uit jezelf komen. Dat is onmogelijk om dan stand te houden. En dat is het goede nieuws wat je vandaag, wat je straks mee naar huis mag nemen. God vraagt niet van jou dat je alles alleen doet. Hij biedt je zelfs zijn kracht aan als je zelf tekortschiet. Want soms voelen we ons onzeker en zwak. En dan zegt God niet, nou, kom maar terug hoor, als je weer wat sterker bent, of als je je harnas helemaal en als je alles in orde hebt.

0: mij even gaan helpen. Dus ik wil vragen of jullie nu even naar voren komen. We lezen Efeze 6, vers 10 tot en met 17.
1: Ten slotte zoekt u kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God om stand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst.

0: inzet voor het evangelie van de vrede. Als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal.
1: Moet ik naar achter?
2: Ja, helemaal naar achteren.
1: Moeten we deze gebruiken anders?
2: Of niet?
1: Wim, wat?
2: Probeer het nog maar even. Brandende pijlen, ja.
0: Ze draagt bovenal het geloof af.

0: weet niet, moet ik juist daar weg?
1: Zo? Oké, probeer het nog maar een keer.
2: Waarmee u alle brandende pijlen van hem, die het kwaad zelf is, kunt doven.
1: Heel goed.
2: Draag als helm de verlossing, zwaard... als zwaard, de geest, dat wil zeggen, Gods woorden.
1: Oké, nou, dank jullie wel. Jullie mogen weer lekker gaan zitten. Ja. Nou, dit is dus wat Paulus zegt. Trek dit aan. Maar ja, dat gaan we natuurlijk niet elke dag doen. Want dit is niet echt handig om zo naar school te gaan en te gaan werken. En wat bedoelt Paulus hier nou eigenlijk mee? Ik begin met dat zwaard. Het zwaard van de geest, Gods woord. Oftewel, waarin staat Gods woord? In de Bijbel. Dus gebruik de Bijbel, lees daarin. En dan de helm. Wat zie je op de helm staan? Kan je zien wat er zo op staat? Ja, een boei, een reddingsboei. Want je bent gered. En hou dat in gedachten. Want in je hoofd, er kan ook van alles rondgaan wat je van God afhoudt. Maar je mag weten dat je zijn kind bent. En dan het schild. Het schild van geloof. Hou dat vast. Je geloof en vertrouwen in Jezus. En dan hebben we, oh ja, de schoenen. Ja, ik hou ze nu eventjes aan, want anders moeten we weer gaan wisselen. De schoenen van de inzet van het evangelie van vrede. Het evangelie van vrede. Zet je ervoor in om het te verspreiden. Er zijn zoveel.

Mensen die vrede missen in hun hart. En jij kan een schakeltje zijn. Jij kan mensen daarop wijzen. Maar er is vrede te vinden bij God. En dan het harnas van gerechtigheid. Gerechtigheid betekent dat het recht is, dat het goed is, dat je recht doet. Oh, ze hebben er ook echt een knoop in gelegd. Bedankt, meiden. Het harnas van gerechtigheid. Doe recht. Gerechtigheid is een karaktereigenschap van God. En jij mag die ook ontvangen. En dan tenslotte, alles wordt samengehouden door de waarheid. Net als een gordel alles samenhoudt, houdt de waarheid ook alles samen. Wat is nou nog de waarheid? Hoe weet je dat nou als je een afbeelding of een filmpje ziet? Is dit nu echt? Of is het met AI zo gemaakt? Moet ik dit nieuws geloven? Of is het fake nieuws? Wat is nu nog de waarheid? En als een influencer tegen jou zegt, door je schermpje heen, je moet er zo en zo uitzien, want anders, ja, dan hoor je er niet echt bij. Is dat dan de waarheid die je gelooft? Of geloof je Gods waarheid? Namelijk, je bent mijn kind. Ik hou van jou. En je bent goed zoals je bent. Dit is de wapenrusting die Paulus gebruikt als een beeld. Dus tuurlijk mag je best een keertje je harnas aantrekken. Want er zijn er nu volgens mij ook een paar die hebben hun zwaard en hun schild meegenomen. Tuurlijk mag je daar lekker mee spelen. Maar ja, als je volwassen bent, dan ga je niet iedere dag dat aantrekken. Maar Paulus bedoelt dit niet letterlijk, maar geestelijk. En dan komt de tweede gespreksvraag. Welk onderdeel van de wapenrusting heb jij op dit moment hard nodig? Ik weet niet of het goed te lezen is, maar welk onderdeel zou je nog heel graag nu, waar heb je behoefte aan? Bespreek dat weer eventjes een minuut met elkaar. Ik lees het nog een keer voor. De helm van de verlossing. Borstharnas van gerechtigheid. De waarheid als gordel. Het schild van het geloof. Het zwaard van de geest, Gods woord. En het evangelie van vrede. De schoenen. Regenboogschoenen.

Nou, ook hier kun je natuurlijk nog veel langer over spreken met elkaar. En ook al is het een XL-dienst vandaag, toch proberen we het natuurlijk kort te houden. Dus schroom niet, zoek elkaar nog eventjes op om hier nog eens even over na te denken met elkaar. Ik kom tot de afsluiting. Zoals ik net al zei, Paulus bedoelt niet dat er ergens dat je een kast hebt en waar je harnas in staat en dat trek je elke dag aan. Dat is niet hoe het werkt. Het gaat om de dingen die je doet en de keuzes die je maakt. En daar heb ik er een aantal van op het scherm gezet. Dacht ik? Niet? Oké. Dan ga ik ze gewoon opnoemen. Paulus bedoelt, zoek Gods waarheid. Ga niet op zoek naar je eigen waarheid of de waarheid van anderen om je heen. Zoek Gods waarheid. En dat doe je, dat kun je doen door te bidden, door de Bijbel te lezen. Gebruik dat, want het is er. En vertrouw op Jezus. Vertrouw erop dat Hij zoveel liefde heeft voor jou, dat Hij het offer bracht. En maak goede keuzes. En dat is echt niet altijd makkelijk. Want ik val ook vaak in de valkuil dat ik het allemaal zelf wil doen. En dat ik denk dat ik zelf sterk genoeg ben. Maar uiteindelijk kom ik erachter dat dat niet zo is. Het zijn dagelijkse keuzes. Dus elke ochtend kun jij beslissen, ik lees wel even in mijn Bijbel of in mijn dagboekje, of ik doe het niet. Of voor het slapen gaan kan jij zelf kiezen, ik lees wel even een klein stukje of ik doe het niet. Ik ga wel even een moment stil zijn en bidden tot God of ik doe het niet. Dat zijn keuzes die je zelf mag maken. En God belooft niet dat het allemaal heel makkelijk zal zijn in het leven. En ook voor de kinderen die straks naar een middelbare school gaan. Het gaat echt niet altijd leuk zijn en gezellig en makkelijk. Er komen momenten dat je het moeilijk vindt of spannend. Of dat je even niet weet wat je moet doen. Maar God geeft je kracht. En dat is het mooie ervan. Als je naar een nieuwe school gaat. Of als je straks na de vakantie weer met je studie gaat beginnen. Hij is bij je en Hij geeft kracht. En daardoor ben je sterker dan je denkt. Trek dus Gods wapenrusting aan. Hou dat beeld gewoon in gedachten. Niet om aan te vallen, maar om stand te houden, om te kunnen verdedigen. En niet omdat jij zo sterk bent, maar omdat God sterk is. Amen. We gaan zingen hiervan. Het lied Regeer in mij. Dat is een lied waarin je eigenlijk zingt, vraagt aan God. Regeer in mij, wees u mijn kracht, zodat ik het niet allemaal zelf hoef te doen.

0: Ja, en dan willen we nu even aandacht besteden aan 6 kinderen die van de basisschool naar het middelbaar onderwijs gaan. Dus Lisa, Laurens, Jente, Niels en Luca mogen even naar voren komen. Roel blijft nog even lekker op zijn plekje zitten. Zo, goed dat jullie er zijn. Kom maar eventjes hier staan. Het is natuurlijk wel een beetje eng om zo voor al die mensen te staan, hè? Ja, ik weet het. Dat doen we niet zo vaak. Zal ik een beetje opschuiven? Zo, kom er maar bij. Nou, we hebben al even kennis gemaakt, hè, voordat we deze dienst zouden hebben. En jullie hebben allemaal een Bijbel of een boek gekozen. Dus die ga ik nu aan jullie geven. En eigenlijk, die Bijbel of dat dagboek is eigenlijk een beetje je zwaard die je kan gebruiken. Lisa, jij hebt gekozen voor een Bijbel. Een mooie Bijbel in gewone taal voor jou. En gebruik die Bijbel. In die Bijbel is ook ruimte om aantekeningen te maken. En er staan ook allerlei andere weetjes in, dingetjes die je kunt opzoeken. Om meer te begrijpen van wat God eigenlijk te zeggen heeft tot ons. Jij gaat naar de Goudse Waarden. En het is best, ja, je vindt het wel jammer dat je afscheid moet nemen, hè, van je oude klas. Ja, daar zie je, dat is wel heel vervelend. Maar ja, je gaat ook weer heel veel nieuwe mensen leren kennen. Dus ik wens jou heel veel succes. En veel plezier ook. En deze is voor jou, alsjeblieft. Laurens, jij hebt gekozen voor de Kriskras Bijbel. Heel mooi boek. Want daarin ga je echt kriskras door de Bijbel heen. En er staat iedere keer staat er een Bijbeltekst, er staat een stukje bij, er staat iets om over na te denken. Er staat ook soms iets om in te doen. Dus ook deze kun je heel goed gebruiken. Jij gaat naar Alphen toe, hè? Het Groene Hart. Ja. En ook daar heel veel nieuwe kinderen die je gaat leren kennen. Nieuwe klas, nieuwe docenten. Maar volgens mij zie je dat allemaal wel zitten. En we zijn er met de kennismaking ook achtergekomen dat jij hele mooie karaktereigenschappen hebt. Je bent vriendelijk en je bent open. Niet zo verlegen. Dus dat, daar hebben we wel vertrouwen in, toch?
1: Ja. Ja.
0: Heel veel succes, alsjeblieft. Die is voor jou.
1: Dankjewel.
0: En dan hebben we, even kijken, Jente. Jij krijgt ook een mooie Bijbel mee. Jij gaat ook naar Goudse Waarden. Maar daar ben je al eerder geweest. Je weet waar het is. En er zijn volgens mij ook een paar kinderen uit je oude klas die naar jouw klas gaan. Dus het is niet allemaal helemaal nieuw. En volgens mij hebben we er best wel heel veel zin in. Klopt dat? Ja, hè? Ja, volgens mij ook. Heel veel succes. Alsjeblieft, deze is voor jou. En deze is voor Niels. Ook voor jou een mooie Bijbel, dus ook voor jou, gebruik hem. Je mag er ook aantekeningen in maken of dingetjes in onderstrepen die, waarvan je denkt, oeh, dat is wel interessant. En ja, jij gaat naar een hele nieuwe klas met allemaal nieuwe kinderen en dat is best wel spannend. Dus ik wens je ook heel veel succes, maar ook heel veel plezier, want dat gaat ook zeker lukken. Alsjeblieft. En Luca, jij hebt ook een heel mooi boek gekozen. Ja, het boek Bijbellab. En daarin lees je stukjes uit de Bijbel, maar kan je ook heel veel dingen doen. En dat vind ik wel heel erg leuk, want volgens mij ben jij wel een doener.
1: Ja.
0: Ja, hè? Ja. Nou, ook jij gaat naar een nieuwe school, helemaal in Gouda. Maar goed, daar gingen jullie al naar school, dus dat ben je wel gewend. Maar alle nieuwe dingen, dat wordt best wel spannend. Maar deze is in ieder geval voor jou. Alsjeblieft, heel veel succes. En dan hebben we nog een mooi boek. Ook kriskras door de Bijbel. Die is voor jou, Roel. Die kom ik gewoon eventjes aan je geven. Kijk eens. Succes, hè? Alsjeblieft. Nou, dan zingen we nu een lied. En dat lied, dat zingen we met elkaar voor jullie. Want je denkt soms, ik moet het helemaal alleen doen. Er is niemand die mij helpt. Maar dat is niet zo, want al deze mensen, die willen jullie ook graag helpen en ondersteunen. Dus de eerste twee liedjes, die zingen zij, ze gaan zo meteen staan en dan zingen zij dat voor jullie. En na het tweede vers, dan mogen jullie weer lekker gaan zitten. Ja? Helemaal goed. We zingen het lied Mag ik jou tot zegen zijn? En dat doen we staande.

voor diakonie buitenland. Voor in Nederland is het heel gewoon dat kinderen naar school gaan, maar in Kenia niet. Wat betekent dat voor Calvins van 12 jaar? Op een dag stortte de goudmijn waarin mijn vader werkte in. Na zijn dood moesten mijn broers en ik in dezelfde goudmijn gaan werken. Alleen onze oudste broer kon naar school gaan. Het is gevaarlijk werk, maar we begrepen allemaal dat het niet anders kan, want we hadden niet genoeg te eten. We hoopten dat onze broers dat later voor ons zou kunnen zorgen, als ze eenmaal een betaalde baan zou hebben. Maar een sociaal werker zag ons aan het werk en zag dat het veel te gevaarlijk was. Ze wist onze moeder te overtuigen en te helpen. Nu zitten we op een kostschool. De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente Emmers. En de busjes bij de uitgang zijn voor de buddybike hier in Bodegraven. Alle collecten van harte aanbevolen.

We gaan ons slotgebed bidden. En we doen voorbeden voor een aantal mensen. We bidden voor Reint van Asselt en zijn familie. Want afgelopen week is zijn vader overleden. En komende woensdag zal hij worden begraven. We bidden voor Marja Jongeneel, die in het ziekenhuis moest verblijven. Maar de komende week waarschijnlijk toch wel weer naar huis mag komen. We bidden voor Barry Zijlstra. Ze kreeg een beroerte, ze woont nu in Vijfrof. En het is best een moeilijke tijd voor haar en haar man. En we bidden om kracht, troost en Gods liefdevolle nabijheid. En afgelopen week is de schoondochter van Riet op het land overleden. We leven met haar mee en haar familie. Dan is er straks na de dienst is er ook gelegenheid om te schrijven voor Amnesty. En daarom doen we ook voorbeden voor Sylvain Rabetsa Roana. Hij was voormalig presidentskandidaat in Madagaskar, maar is opgepakt, onterecht gevangen gehouden en riskeert nu levenslange gevangenisstraf. En tenslotte bidden we voor de kinderen in Kenia, waarvoor ook de collecte bedoeld is, die nu moeten werken, maar die heel graag naar school zouden willen. Laten we bidden met elkaar. Heere God, zorgzame Vader in de hemel. Heer, we zien al het leed en de nood om ons heen. En het verbaast ons soms, het doet ons verdriet. Het maakt dat we ons zorgen maken. Het doet pijn en het maakt ons soms ook onzeker. Waarom moet dat er allemaal zijn? Waarom toch al die gebrokenheid? Waarom toch al die brandende pijlen steeds weer? Heere God, we zijn daarom dankbaar dat we vanmorgen weer mochten horen en zien dat, ja, dat u het wel heeft overwonnen. En dat u ons kracht geeft. Dat we uw kracht in ons mogen voelen om stand te houden. Heer, we bidden voor de families die zijn genoemd en de personen die zijn genoemd in hun verdriet, in hun moment van afscheid nemen, in de momenten dat ze pijn hebben, dat het moeilijk gaat, dat er zorgen zijn, dat er misschien zelfs angst is. Heer, u bent erbij. U gaat mee op de reis. Heer, geef hen kracht en troost. Heer, dit bidden wij ook voor de voormalig presidentskandidaat in Madagaskar die gevangen zit, onterecht gevangen zit. Die niets heeft misdaan, alleen om zijn mening in de gevangenis zit. Heer, wees ook bij hem en geef hem moed en troost en kracht. Heer, we bidden voor de kinderen in Kenia. Wij kunnen het ons niet voorstellen. Maar je bent 8 of 9 of 10 jaar en je moet aan het werk in de mijnen, onder de grond. Je kan niet naar school, je kan jijzelf niet ontwikkelen. Hoe moeilijk moet dat zijn? Heer, geef ook hen uw vrede in hun hart. En de mensen die daar zich inzetten voor die kinderen, de kracht om daarmee door te gaan. En ons, ja, de vrijmoedigheid om daarin te ondersteunen. Op welke manier dan ook. Heer, tenslotte bidden we voor Lisa en Laurens en Jente en Niels en Luca en Roel. En ook alle andere kinderen die van de basisschool overstappen naar de middelbare school. Want dat is best een hele grote stap. En zeker als je terugkijkt, dan denk je van zo, dat is wel heel erg anders. Maar u bent ook daar. U gaat met hen mee op de reis. Heer, ga straks met ons mee als wij weer teruggaan naar huis. Als wij weer ons eigen leven ingaan. Als wij misschien op vakantie gaan straks. Heer, wees ook daar met ons. Heer, dit bidden wij u. Amen.
Als slotlied zingen wij de zegen naar elkaar toe. De vrouwen zingen straks eerst het eerste vers. Ga met God en hij zal met je zijn. De mannen volgen daarna. En daarna zingen we met z'n allen de laatste twee versen als zegen naar elkaar toe.

En zo mogen we straks allemaal met deze zegen weer op pad gaan. Wees straks ook welkom voor koffie, thee, limonade, nog even napraten over misschien de gespreksvragen van daarnet. 24/11 zingt straks nog een lied. En na de koffie, nou dat duurt misschien een minuut of 10, hè, want jullie drinken best snel koffie. Ja, dan gaan we nog even lekker verder zingen en muziek maken. Dat wordt ook gestreamd, dus je kunt ook thuis nog mee luisteren en meezingen. En dan wens ik voor nu jullie allemaal een goede zondag en een fijne week.

zo heeft u kunnen luisteren naar een dienst die uitgezonden werd vanuit de Emmersgemeente. Protestante gemeente Emmers, hier in Bodegraven in de Ontmoetingskerk. Een Sunday half hour, een overstapdienst was dat, zoals u heeft kunnen horen. Terwijl ze daar lekker aan de koffie gaan en daarna weer gaan zingen. Gaan we nog even wat luisteren naar muziek. Tot 12 uur zijn we nog bij u, bij Kerkplein 15.

Kerkplein 15 is alweer bijna voorbij. Volgende week zondag om 9 uur, daar zijn we er weer. Liefhebbers van religieuze muziek, wij zullen geven programma's van donderdagavond om 7 uur gospel time, 8 uur gewijde muziek, gevolgd door een uurtje gospel muziek. Daarna van 10 tot 11, programma Toetsen en Snaren. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagmorgen tussen 8 en 9 uur. Heeft u een vraag, opmerking, complimenten over deze uitzending? Graag. Mail ons op kerkplein15@outlook.com. kerkplein15@outlook.com. En mocht je nou denken, nou, dat lijkt me ook wel leuk om zoiets te doen. Een programma presenteren eens in de 5-6 weken. Dan kan dat. Want we hebben nog een vacature hier. Zelfs 2 vacatures binnen een half jaar. Om een keer een programma te vullen tussen 9 en 12 uur op zondagmorgen. Waarin we dan ook een kerkdienst uitzenden. Mocht je daar nog belangstelling voor hebben of gewoon meer willen weten, mail gewoon even naar kerkplein15@outlook.com. Leuk als je daarop zou willen reageren. Nou, we gaan eruit. Nog een kleine 2,5 minuut gaan we even muziek draaien. En dan wens ik u nog een hele fijne zondag toe.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer, zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Een hele goede middag en welkom bij Zondagskind hier op Gouwestad Radio. Op vandaag zondag 12 juli 2026. Mijn naam is Remco Bologne en vandaag reizen we door de carrière van de Amerikaanse band Vampire Weekend. En die carrière begint in 2006. Toen is de band namelijk opgericht door Ezra Koenig, Rostam Badmanglij, Chris Thompson en Chris Bayo, die alle drie vier studeerden in New York City aan de Columbia Universiteit. En ja, ze hielden allemaal heel erg van een beetje dezelfde muziek, wat ook nog best wel uit elkaar lag, van punkrock en Afrikaanse muziek. En toen dachten ze, nou, laten we een beetje muziek gaan maken waarin we die stijlen die we allemaal leuk vinden mixen. Ze kozen de naam Vampire Weekend naar een idee dat Koenig had voor een film. Hij studeerde en hij zou een film maken voor een project. En hij dacht, ik maak een vampierfilm gebaseerd op de film The Lost Boys uit 1987. Waarbij er in een weekend vampiers naar Amerika komen. En daar komt dus die naam vandaan. De film is uiteindelijk nooit gemaakt. Zo gaat dat soms met studieprojecten natuurlijk. Na hun afstuderen gingen ze natuurlijk werken, want er moest geld verdiend worden. Maar tegelijkertijd bleven ze muziek maken, ze gingen toeren en ze gingen aan hun eerste album werken. Ze werden vooral online steeds populairder en het enthousiasme daar voor hun eerste album werd erg groot. Dat kwam uiteindelijk 2 jaar na oprichting van de band in 2008 uit. Had dezelfde naam als de band Vampire Weekend. We hoorden daarvan al A-Punk, waarschijnlijk het bekendste nummer van de band. Maar we gaan er nog 2 hele leuke nummers van het eerste album luisteren. Straks hoor je Walcott, wat ook echt gebaseerd is op die film waar ik het net over had. Maar we beginnen met M79.

Walcott van Vampire Weekend en daarvoor M79, allebei van hun eerste album, ook genaamd Vampire Weekend. Ja, dat was dus uit 2008 en dat album deed het gelijk heel erg goed. Mensen die prezen echt die unieke mix van pop, rock, Afrikaanse muziek, die indie sfeer eroverheen, want het was een volledig onafhankelijke band. Ja, dit was sloeg gelijk aan, zeker op het internet. Het staat ook op de lijst van de 500 beste albums aller tijden van het bekende Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone. Hier in Nederland werd het geen hit. Het bereikte slechts de 62e positie van de album top 100. Maar ja, zeker bij die fans van indie muziek kwam het wel goed binnen. Ja, en de band die bleef lekker doorspelen. Ze pakten gauw door en ze gingen aan de slag met hun tweede album. In de tussentijd voerden ze wel nog even campagne voor de Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama. Maar ze waren dus vooral bezig met toeren en aan dat tweede album werken. Dat kwam uit in 2010 en het heette Contra. En van dat album gaan we naar drie wat kortere nummers luisteren. Daarom hebben we er alle tijd voor. Je hoort straks White Sky and Cousins. Maar we beginnen met misschien het beste en meest bekende nummer van de plaat. Namelijk Holiday.

White Sky en daarvoor Cousins en Holiday, alle drie van het album Contra uit 2010. Ja, deze plaat wist de energie van het eerste album echt goed door te zetten. Ook in mainstream succes, hier in Nederland wat minder. Het haalde de 31ste plaats van de album Top 100. Maar in Amerika bereikte het de eerste plaats van de Billboard Top 200. Dat is de grote albumlijst in dat land. Als een van de eerste volledig onafhankelijk gedistribueerde albums ooit. Dus hier zat geen grote label achter, geen grote muziekmaatschappij die ze hielp om dat album te promoten. Ze deden het helemaal zelf, helemaal onafhankelijk en haalden die eerste plaats binnen. Ze werden ook genomineerd voor een Grammy voor het beste album. Hebben ze niet gewonnen. Maar dat betekende wel dat ze echt op de kaart stonden, zeker in dat land. En eind 2011 begonnen ze te werken aan hun derde album. Dat kwam uiteindelijk in 2013 uit. Ook deze kwam weer op nummer 1 binnen in de VS. En in Nederland haalde deze maar liefst de 20ste plaats van het album Top 100. Dus werd steeds een bekendere band. Het album heette Modern Vampires of the City. Het won uiteindelijk ook de Grammy Award voor beste alternatieve muziekalbum. Je kan wel zeggen dat dit album het zeer goed deed. Was dat het waard? Dat gaan we nu horen. We gaan luisteren naar twee nummers van deze plaat uit 2013. Straks hoor je Diane Young, maar we beginnen met Unbelievers.

Diane Young van het album Modern Vampires of the City uit 2013 van Vampire Weekend. Ja, er werd hier flink gedanst in de studio. Wil je nou weten hoe het eraan toe gaat in de studio tijdens deze uitzending van Zondagskind? Kijk dan live mee op www.gouwestad.nl en dan vind je onderaan allemaal verschillende streams, onder andere van archiefbeelden, maar dus ook wat er nu live in de studio gebeurt. Goed, Vampire Weekend. Ja, ze bracht in 2013 Modern Vampires of the City uit. En daarna gingen ze toeren. Maar na die toeren veranderde er nog wel wat in de band. Want Rostam Badmanglic, die toch al vanaf het begin een zeer grote kracht binnen de band was, die verliet de band. Was geen veranderde scheiding of zo. Ze hadden geen ruzie, maar hij was er gewoon klaar mee. Dus hij besloot de band te verlaten. De band zelf ging wel door, ook zonder hem. Ze ging werken aan hun vierde album. En ook omdat ze nog steeds vrienden waren, was Badmanglic daar nog wel bij betrokken. In ieder geval op een aantal nummers. Ook hier gingen ze weer een beetje de politieke carrière in. In 2016 voerden ze weer campagne voor een Amerikaanse presidentskandidaat. Dit keer voor Bernie Sanders. En sowieso in deze periode namen ze een stuk meer tijd voor dat vierde album. Je moet natuurlijk ook een beetje opnieuw ontdekken wie je bent als een van je eerste bandleden de band verlaat. Dus pas in 2019 kwam dat vierde album uit. En ze werkten hierbij ook met een stuk meer mensen samen. Niet alleen meer de band zelf, maar hier en daar gastmuzikanten. In 2019 kwam dus dat vierde album uit en het heet Father of the Bride. Ook daarvan heb ik weer twee nummers in petto. Straks hoor je This Life, maar we beginnen met het prachtige Harmony Hall.

This Life van Vampire Weekend van het album Father of the Bride uit 2019. Ja, dit nummer schreef Ezra Koenig samen met de Amerikaanse rapper I Love McConnen en met de bekende producer Mark Ronson, natuurlijk bekend van Uptown Funk met Bruno Mars en natuurlijk Valerie met Amy Winehouse. Zo ook deze This Life. Ja, een hartstikke mooi en enerzijds vrolijk en qua tekst dan weer helemaal niet klinkend nummer. Ja, dit album, Father of the Bride, deed het beste van al hun albums in Nederland. Het haalde maar liefst de 11e plaats in de album top 100 en ook in Amerika deed hij het weer goed. Het haalde zelfs de eerste plaats weer van die Billboard top 200 en won deze keer ook weer die Grammy Award voor het beste alternatieve muziekalbum, waarmee Vampire Weekend hem dus twee keer had gewonnen. Vervolgens gingen ze natuurlijk weer verder werken aan hun vijfde album, want ze zitten niet stil. Koenig die dacht, ik wil mijn vaardigheden wat verbeteren. Dus hij nam zanglessen in die Indiaanse klassieke muziekstijl genaamd Raga. En dat verwerkte hij ook op dat nieuwe album. Dat in 2024 uitkwam. 5 jaar na Father of the Bride. En ze noemden het Only God Was Above Us. Enkel God was boven ons. En hij deed het commercieel toch wel een stuk minder goed dan hun eerdere werk. In Amerika haalde het slechts de 27e plaats van de Billboard Top 200. En in Nederland de 64e plaats van die album Top 100. Het laatste van al hun albums. Maar commercieel werd dit album dan weer heel erg goed ontvangen. Het stond op een heel groot aantal lijstjes van de beste albums van 2024. Ook die van het Nederlandse muziekblad OOR. En ook van dit album gaan we weer naar twee nummers luisteren. Straks horen we Mary Boone, maar we beginnen met Classical.

Mary Boone van Only God Was Above Us uit 2024. Het vijfde en tot nu toe ook nieuwste album van Vampire Weekend. Ja, het is ondertussen alweer 2 jaar geleden, dus wie weet dat we binnenkort weer nieuwe muziek van ze mogen verwachten. Al zie je natuurlijk wel dat er dus de laatste paar albums aardig wat tijd zat. 6 jaar tussen Modern Vampires of the City en Father of the Bride. En vervolgens weer 5 jaar tot Only God Was Above Us. Dus misschien moeten we nog 1 jaar of 3, 4 wachten. Maar gelukkig hebben ze een heleboel mooie muziek voor ons achtergelaten. Want ja, Vampire Weekend. Ik heb hem natuurlijk bewust uitgekozen voor deze mooie zomerse dag in juli. Want het is hartstikke lekkere zomerse muziek om van te genieten. Wil je nou van nog meer lekkere muziek genieten, dan moet je vooral de radio niet uitzetten, want straks na 1 uur hebben we de Golden Oldies Revival, waarvan we kunnen genieten van de hits vanaf de jaren 60 tot en met 90, 80. Het is een beetje wat Tom Bos voor heeft uitgezocht. In de tussentijd gaan we nog even luisteren naar wat muziek van Vampire Weekend. Ik heb er nog eentje uitgezocht van hun eerste album, Vampire Weekend. Misschien dat we daarna zelfs nog een beetje van een andere kunnen draaien. Maar in ieder geval luisteren we nog even naar Cape Cod Kwasa Kwasa. En ik wens iedereen nog een hele fijne zondag. Ja.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. In de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Ja, dat klinkt natuurlijk ontzettend Amerikaans en daar heeft het ook wel goed gedaan al, want het was een plaat die destijds in de top 10 stond in Amerika. Maar het kwam gewoon uit Nederland, deze band Diesel en Sausalito, Summer Night uit 1980 hoorde je aan het begin van de Golden Oldies Revival.
1: Gouden Stad Radio presenteert
0: de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Paul Rijland.

bijvoorbeeld thuis in je platenkast staan, dan moet je eens even kijken naar het hoesje, want het zou zomaar kunnen zijn dat jij de verkeerde versie hebt liggen met een spelfout erop, want het is namelijk Sausalido en niet Sausolido, maar die Sausolido versies die zijn ook heel veel in omloop gekomen. Het is gewoon echt een flinke drukfout de wereld ingeslingerd, dus ja, het zou zomaar kunnen zijn dat jij die ook hebt liggen in jouw platenkast. Een lekker begin dus van deze Golden Oldies Revival. We zitten midden in de maand juli, midden in de zomer, en normaal gesproken zou je hier dan Tom Bos kunnen verwachten, maar die is er vandaag niet. Ik mag de honneurs waarnemen. Mijn naam is Paul Reilersam en ik doe het met heel veel plezier. Ik ga op zoek naar de platen uit de jaren 60, jaren 70, jaren 80. En dan hoor je niet alleen de platen die je misschien al lang en breed kent, maar ook af en toe wat nummers die je misschien weer vergeten was, waar het stof al lang en breed op ligt en die we dus eventjes gaan afstoffen om hier nog een keertje in de ether te slingeren. Blijf dus lekker luisteren naar dit programma. Wij gaan verder met een plaat die uit 1964 stamt, oorspronkelijk opgenomen door Nina Simone. De versie uit de jaren 70 werd minstens zo succesvol in een lekkere disco-versie. Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood.

Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Hier in de Golden Oldies Revival. We gaan naar een plaats wederom uit de jaren 70. Afkomstig van de band The Boys. Geschreven door Rupert Holmes. En die ken misschien nog wel van Escape, de Pina Colada song van hem. Dat waren ook nummers die hij zelf als solo artiest heeft opgenomen. Maar hij schreef dus op deze prachtige plaats voor The Boys. Give Up Your Guns, hoor je.

De Golden Oldies Revival. Ja, dit is wel echt een golden oldie, maar dan vooral in Amerika, want daar is het wel een hit geweest, in ons land niet. Maar je kent hem waarschijnlijk wel, hoor, deze plaat. Spiral Staircase. I love you more today than yesterday. Dat is de plaat die we draaiden. Mooie tekst ook, mooie titel van dit nummer uit 1969. Zometeen is het tijd voor de mini-special. Eerst Kid Creole en de Coconut.

eigenlijk best wel een zwaar onderwerp dit natuurlijk. Voor een zomers getinte plaat. Een man die ontkent de vader van Annie te zijn. Ze maakte toch wel een zomers hit van. Dat gebeurde in 1982. Kid Creole en de Coconuts. En Annie, I'm Not Your Daddy. Die hoorde je hier in de Golden Oldies Revival. En zo werd het tijd voor de mini-special. En in dit programma maak ik altijd meestal een mini-special over een bepaald onderwerp, een bepaald thema, een bepaalde rode draad die te vinden is tussen bepaalde nummers. En dat ga je vandaag horen in de vorm van drie artiesten die zowel goed zijn in drummen, als dat zij ook platen hebben opgenomen en goed kunnen zingen ook. Dus die ga je horen. De ene is echt drummer van oorsprong en die laat dus ook zijn stem horen. De ander is vooral een zanger die ook heel goed kan drummen. En de ander is eigenlijk allebei wel een beetje. Dus die komen dus allemaal voorbij. Het zijn toch wel allemaal mannen in dit geval. Ja, had ook wel met vrouwen kunnen doen. Met Sheila E. bijvoorbeeld. Had ik kunnen kiezen. Maar ik houd het vandaag wel een beetje bij de mannen. Een van de meest bekende drummers is natuurlijk Ringo Starr. De drummer van de Beatles. En die heeft ook een paar prachtige soloplaten uitgebracht. En ook met succes. Hij blijkt ook een aardig goed nootje te kunnen zingen. Luister maar naar Photograph. Ringo Starr.

Ja, toch een beetje meer Beatles zit erin hoor. Want ook George Harrison bemoeide zich met deze plaat. Hij schreef mee aan dit album ook waar het vanaf kwam. Het album Ringo. En daarvan was dit dan de bekende single Photograph. Ook een hitje geworden. Dus zeker bekend ook een hit van Ringo Starr. Waarbij hij dus ook te horen was als zanger. Naast dat hij natuurlijk ook bekend is als drummer. Dat doen we dus in dit geval met de mini-special meer. We draaien nog meer platen van artiesten die zowel op de drum als op de zang goed uit de voeten kunnen. En deze man, ja, die kennen we eigenlijk vooral van zijn stem. Maar die drumt ook mee op deze plaat van de Eagles. Dit is Don Henley in de Eagles dus en Heartache Tonight.

vooral Glenn Frey je hoort op de zang. Maar Don Henley zingt natuurlijk ook mee in de koortjes van de Eagles. En in dit geval had hij daar ook wat meer de tijd voor. Want hij zat achter de drums. En ja, daar moest hij zich ook op concentreren natuurlijk. Dus ja, deze man die blijkt ook goed te kunnen drummen. En dat doet hij zeker met de nummer Heartache Tonight. Waar ook een lekkere beat in zit. Verzorgd dus in dit geval door Don Henley van de Eagles. Tot zover dus deze plaat. We gaan er nog eentje voor je draaien in deze mini-special. Met daarin dus drummende artiesten die ook goed kunnen zingen. Nou, een goed voorbeeld daarvan is ook deze meneer, Phil Collins. Die ja, eigenlijk in beide facetten toch wel erg goed is. Deze, dat is wel een hele fijne van hem. Studio hoor je nu.

Zingende drummers, dan wel drummende zangers, zo u wilt. Daar kozen wij vandaag voor in deze mini-special. We kozen voor Ringo Starr als eerste met Photograph. Daarna was het tijd voor Don Henley. Drummend op Heartache Tonight van de Eagles. En de laatste was deze van Phil Collins. Sue Studio hoorde je. Tot zover dus de mini-special. En dit is Blondie, Sunday Girl.

61 jaar terug in de tijd. Het was 1965. Dit was een hit voor Len Barry, ook in ons land. 1, 2, 3, zo heette het. En later nog, in de jaren 90, werd deze plaat gebruikt als sample voor een nummer van Edwin Collins. A Girl Like You, die werd erop gesampled op deze beat van dit nummer. Daarvoor nog Blondie en Sunday Girl, die komen uit de jaren 70. En alle decennia zijn goed vertegenwoordigd in dit radioprogramma in deze Golden Oldies Revival. Want ook een plaat uit de jaren 80 mag niet ontbreken. Zeker niet deze lekkere zomerse van Wham. Dit is Club Tropicana.

De plaat met die legendarische videoclip toch ook wel, hoor. Van Wham! Club Tropicana in dat zwembad opgenomen. Dat zwembad dat is te vinden op Ibiza. En er schijnen nog best wel mensen naartoe te gaan als je daar op vakantie bent. Dan kun je het gewoon nog steeds bezoeken. En het schijnt ook nog steeds in dezelfde staat bij te liggen als destijds in de jaren 80. Jorden George Michael en Andrew Ridgely hier in de Golden Oldies Revival. Op Gouwenstad Radio. Met nu The Real Thing en You To Me Are Everything.

Ja, we zitten wel een beetje in de zoete teksten vandaag. Dan straks al met die plaat van de Spiral Staircase. I love you more today than yesterday. Dit is ook zo eentje. You to me are everything. The sweetest song that I can sing. Oh baby, dat was the real thing. Hier in de Golden Oldies Revival. Op Gouwerstad Radio. En nu tijd voor Bob Marley. Hij bracht in de jaren 70 een fantastische album uit. Babylon by Bus. En daarop stond deze live uitvoering van Stir It Up. Die ook in Nederland als single werd uitgebracht. Als enige overigens ter wereld. Want de andere platenmaatschappijen, de filialen van de platenmaatschappij Ariola, die waren er niet blij mee. Dat gebeurde in Nederland al wel. Ja, daar was het al een top 10 notering. Dus ze konden er al niet meer tegenin gaan. Maar in het buitenland is deze plaat nooit op single verschenen. Gelukkig bij ons wel. Dit is Stir It Up, dus live van Bob Marley.

Ja, je zou er toch bij willen zijn bij dit optreden van Bob Marley. Dat gebeurde allemaal in 1975. Toen werd deze opname gemaakt, deze live opname. Dit optreden vond dus plaats in dat jaar. En 3 jaar later dus verscheen het op het album Babylon by Boss. You're the Stir It Up, hier in The Golden Oldies Revival. Zometeen gaan we terug in de tijd. Dat doen we sowieso het hele programma natuurlijk al. Maar we gaan wel zometeen terug in de tijd naar een tijdstip van exact 38 jaar geleden. We gaan naar de hitlijst toe. De top 40 van 12 juli 1988. Je hoort zometeen de nummer 1 hit uit de top 40.

Die gaat over de bloemetjes en de bijtjes, de birds and bees. Dat was muziek van Warm Sounds uit 1967. Nooit een hit geweest in Nederland. Wel een classic geworden natuurlijk. Het heeft ook zelfs een aantal jaar in de top 2000 gestaan. Helemaal in de begintijd van die lijst. Dus echt wel een nummer wat eeuwigheidswaarde waarde heeft gehad. En ook nog steeds heeft eigenlijk wel. Lekker nummer nog steeds uit de jaren 60. We gaan ons nu richten op de top 40 van exact 38 jaar geleden. Top 40.

0: gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40. Ja, die kon je destijds halen bij de platenzaak. Dat deed ik zelf ook altijd wel. En ik heb er behoorlijk wat verzameld. Zo ook deze. Ik heb hem hier voor mijn neus liggen. De oude top 40 van Exact op de kop af. 38 jaar geleden. 12 juli 1988. Hoe zag de top 5 er destijds uit? Nou, op nummer 5. Gekomen van nummer 7. Een plaat die zeker een boost heeft gekregen dankzij het Europees kampioenschap van Nederland. De won het Europees kampioenschap voetbal in 1988. Revelation Time met Ruud Gullit daarin vertegenwoordigd. Hij speelde ook de tamboerijn, zong mee op South Africa. Nummer 4 die kwam van 8, dat was Salt and Pepper. En Push It, die zou later ook naar nummer 1 gaan. Nummer 3 die kwam van nummer 4. Een klein stipje dus voor Fairground Attraction. Lekker vrolijk liedje, perfect. Nummer 2, dat is een zakker, die kwam van de bovenste plaats. Een oude nummer 1 dus, Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros. Die moest plaatsmaken voor een dame die haar stempel heeft gedrukt op het concert voor Nelson Mandela in 1988. Daar stond zij ineens op het podium, een nog onbekende dame, maar later een grote wereldster. Haar naam is Tracy Chapman en ze scoorde een grote hit in 1988 met Fast Car, nummer 1, op 12 juli 1988. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Nummer 1.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevaansveen is de vertraging 10 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

down. I light a smoke. We're getting together, filled with hope.

Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Gouwestad Proms. Mijn naam is Leo Hoek van Dijken, normaal gesproken programmamaker op de vrijdagavond bij Going Underground. Ik neem even waar voor Hans, die zit momenteel vast met zijn hand in een kauwgomballenmachine en wordt het op dit moment door de brandweer uitgehaald. Dus dat kan wel even duren voordat hij er komt. Nou, alle gekheid op een stokje. Mijn programma bestond op 2 april 25 jaar en ik heb besloten om een aantal uitzendingen te gaan wijden met archiefopnames uit die 25 jaar van opnames die zijn gemaakt voor, in en door Going Underground. En dat is vandaag de afstap daarvan met een thema-uitzending gevuld met allerlei nummers die psychedelisch getint zijn en die zijn opgenomen in de programma's van Going Underground of daaromheen. En Hans was zo genereus om zijn uren daarvoor beschikbaar te stellen, dus vandaar. En wat kan de aankomende tijd verwacht worden? Een selectie van diverse nummers uit het archief, wat ongeveer 700 opnames bevat. En dat is dan of thematisch gerangschikt, zoals nu bijvoorbeeld Psychedelic Gouwestad met allerlei psychedelische opnames. Maar ik heb ook bijvoorbeeld Hans Sloten en nog een aantal andere mensen uitgenodigd om uit een selectie van het archief een eigen selectie te maken. En die dan een keer in een uitzending te komen presenteren. Het gaat allemaal de aankomende weken gebeuren en dit is dus de aftrap daarvan. Met een uitgebreide lezing van psychedelische nummers, dus opgenomen tijdens Going Underground, tussen 1999 en 2024. De opname die je daarnet hoorde was een nummer van de band Huxley, een band uit Haastrecht en omgeving, die tussen 2015 en 2020 actief waren. Op 30 juni 2016 stonden ze live in de Gouwestad Studio, toen nog aan de markt gevestigd. Ze speelden daar onder andere dit nummer, Mind at Large, en dat was de band Huxley. Andere bands kwamen ook langs in de studio om dingen te spelen. En ze kwamen niet alleen uit de omgeving, maar ook verder vandaan. Zoals bijvoorbeeld de band 21 Eyes of Ruby. Eigenlijk een psychedelische new metal band. Die ook heel veel symfonische invloeden deed. Ze kwamen uit Maastricht en zijn op 12 november 2010 speciaal voor de uitzending helemaal vanuit Maastricht naar Gouda gekomen om een set te spelen. Het was een heel klein hokje waar ik toen zat. Het was 2 bij 4 meter waar heel de band in moest worden gezet. Dus ze hadden alle versterkers op elkaar gestapeld en er waren een paar microfoons tussen gehangen. En daar speelden ze dus een set waaronder dit nummer wat heel erg psychedelisch klonk en ook een beetje Arabische invloed heeft. Het nummer Until the End. Hier hoor je dus van een opname van 12 november 2010 de uit Maastricht afkomstige band 21 Eyes of Ruby met Until the End.

inderdaad Maastricht's 21 Hours of Ruby kwam daar voorbij. De DB-band uit Oxford, Londen. Verenigd Koninkrijk dus in dit geval. Londen ligt ietsjes verder weg wat dat betreft. Het is een band die is ontstaan als een soort bijproject uit de tijd dat Supergrass even een beetje stil lag. En het bestaat dan ook uit de bassist Mick Quinn van Supergrass. Samen met een hele goede vriend en bandmaat van vroegere bandjes. Fab Wilson, die onder andere ook in Search and Destroy zat. Wat later zou omvormen tot Swerve Driver. En de drummer was Mikey Dean Smith, uit Nieuw-Zeeland afkomstig en een tijdje in Amerika en Londen actief geweest. Onder andere als drummer voor Julian Lennon. Tegenwoordig is hij trouwens dominee en doet hij hele andere dingen. Dus wat dat betreft is hij nu niet meer met muziek bezig. Tenminste nog wel met muziek, alleen dan in kerk drumt hij in dit geval. Ze waren op 28 februari 2011 hier in de uitzending voor een sessie. Omdat ze op tournee waren door Europa en ze kwamen dan even bij mij langs om dat te doen. Een sessie, hoor, het nummer Up in Smoke, waar later op een EP'tje nog een akoestische versie van uitgekomen is. En we gaan verder met een andere band die ook uit Engeland afkomstig is. De band Stems. Het is een trio die klassieke muziek vermengt met de toonladders uit de middeleeuwen. En onder andere de atonaliteit en de tonaliteit van de muziek uit India en Arabische invloeden. Ze bestaan uit een gitarist, een cellist en een violinist. En op 5 augustus 2017 waren ze in de studio voor een sessie. Nummer ik gedraaid is nummer Kingdom. En het is een best wel mooi nummer waaruit in allerlei klassieke, maar ook psychedelische klanken in te horen zijn. Hier is dus Stems met het nummer Kingdom.

Stem, zoals dat Paulusma met Everything Must Go, opgenomen op 6 maart 2009 in Zowat in Gouda. En dat was ook een lekker psychedelisch strippend nummer. Het was een hele goede set die er was. Ik heb me toen helemaal opgenomen, op één nummer uit mogen zenden samen met een interview. En dat is toen een paar weken later gebeurd. Paulusma dus van 6 maart 2009 in Zowat. En daarvoor hoorde je Stems met het nummer Kingdom. En ik zei per ongeluk dat ze uit Huntington kwamen, maar ze kwamen uit Huddersfield in Engeland. Trouwens ook de plek waar de Sex Pistols hun allerlaatste Engelse optreden deden op kerst 1977. Goed, maar dit terzijde. Ik zal de zanger John Doorn, of de gitarist John Doorn, nog een keertje vragen of hij daar toen destijds bij aanwezig was. Waarschijnlijk was hij net te jong, want hij is ongeveer mijn leeftijd, dus dat zal dan waarschijnlijk niet zijn geweest. Maar goed, nou toch over Stems hebben. Ze waren al een keertje eerder in de studio, toen in iets andere samenstelling, want er was toen geen violospeler bij, maar een drummer. Die had toen iets met de cellisten en toen dat klapte is hij uit de band gegaan en is de band in een andere samenstelling doorgegaan. Ze waren dus al eerder in de studio ook weer voor een sessie, omdat live spelen een beetje ingewikkeld was. En het was op 26 februari 2016. En ze speelden toen een aantal nummers die ze ook live in huiskamers speelden. En die gebaseerd waren op onder andere oude films uit de jaren 20, waar ze dan een live soundtrack voor speelden. Hun nummer gedraaid is het nummer Eclipse, The Courtship of the Sun and Moon. Opgenomen is op 26 februari 2016 in de Gouwstad Studio tijdens de sessie. Hier hoor je nogmaals uit Huddersfield, Engeland, Stems.

grote prijswinnaar Incense hoorde je met Last Day on Earth, opgenomen op 5 oktober 2000 zelfs in de AQ in Utrecht. Dat is een alternatief poppodium wat daar in de binnenstad zit, wat hele leuke spannende muziek neerzetten en ook nog steeds weten neer te zetten. Incense dus uit Rotterdam, Den Haag en Delft, die in 2000 de grote prijs van Nederland wonnen, daar 2 platen uitbrachten en inmiddels alweer een aantal jaren ter ziele zijn. Zeer dynamisch, zeer psychedelisch ook ze nu en dan was de set die ze wisten neer te zetten. De drummer in het bijzonder sloeg bijzonder hard, want toen hij een paar maanden later is zo wat was, kwamen er allerlei klachten van de programmacommissie dat ze alle meters te buiten gingen met de drumslag van deze drummer. Waarop de geluidsman antwoordde: ik heb de PA nog niet eens aangezet. Dus dat geeft aan hoe ontzettend hard en dynamisch en intens dus gespeeld werd door deze band Incense. Een andere band die ook heel intensief speelde, ook heel psychedelisch speelde, ook wat stevig speelde, is de Amsterdamse band Klein Industrie. Ze hebben 2 demo's uitgebracht waarvan de laatste alleen maar als download te krijgen is. Dat was toen in aanloop naar een EP die ze uit zouden brengen, maar uiteindelijk is de band eerder uit elkaar gevallen dan dat die EP uitkwam. Ze hebben nog een tijdje in Berlijn gewoond, waardoor ze wat extra inspiratie hebben gedaan, ook net wat beter werden, waardoor het echt jammer is geweest dat die band uit elkaar is gevallen. In 2009 waren ze bij mij op bezoek in de uitzending, op 2 juli was dat ze precies te zijn, en toen speelden ze ook een set, waaronder dit nummer, Te Wapen is dat. Dat ga je nu luisteren, hier hoor je dus Klein Industrie met Te Wapen. En de titel heeft niks te maken met het onderwerp van de teksten. Het is meer dat het dus is van dat ze gewoon de nummers een titel moesten geven. En dan maar dus kozen voor iets. Hier hoor je dus Klein Industrie

Een ander facet van psychedelische muziek is stoner rock. Het is muziek die heel zwaar is, maar ook heel intens en gruisig, zoals je net kon horen van de band Gas Giants, die op 30 augustus 2019 live in de uitzending stonden met een stoner rock. En stoner rock is ook een beetje, zeg maar, dingen als Bond, Black Sabbath en dat soort dingen allemaal. Het zwaardere, wat blues georiënteerde, maar ook zeker psychedelische en trippy rockgeluid dat allerlei bands neerzetten. Black Sabbath is daar inderdaad een goed voorbeeld van. En Gas Giants is dus een band uit Amsterdam die dat ook spelen en die een keertje in Studio Gon zag optreden en dacht, lijkt me leuk een keertje een uitzending te doen. Ze hadden er zelf ook zin in en ze stonden er dus. 30 augustus 2019 was dat. Je hoort het nummer Venus. En ja, er zijn wel meer bands die dus psychedelische dingen spelen, hoewel ze dat eigenlijk dan niet doen, onbedoeld dus. Bijvoorbeeld één voorbeeld daarvan is de Goudse band Die Testen. Ze speelden eigenlijk nu metal, zeiden ze, maar ze klonken eigenlijk meer als een punkband. In 2001 deed ik een sessie met ze, en dat was, nee, 2004 was dat, ik heb meerdere sessies met ze gedaan, maar 2004 is deze sessie, en dat was

ja, psychedelisch dan dat het echt nu metal te noemen is. Hier hoor je dus uit Gouda de band Die Testens met het nummer Unknown. 22 november 2004. Meer psychedelisch dan

Misschien wel de ultieme Nederlandse stoner rockband. Or Sunshine, opgenomen in de Scoozy Bar in Den Haag op 7 september 2001. Tijdens een avond of een middag waarbij drie bands optraden. Panty Boy, de uit Engeland afkomstige band Sonic Boom Boys. En Or Sunshine, die een redelijk geïmproviseerde set gaven met de drummer die ze dan weer hadden geleend van de Sonic Boom Boys. Die drummer trouwens, John T. Grant, speelt tegenwoordig in de begeleidingsband van de ex-zanger van Spandau Ballet. Dus dan weet je maar hoe balletjes kunnen gaan rollen en stuiteren. Hier is dus Orange Sunshine uit Den Haag, een legendarische band waarvan de zanger-drummer ook eigenaar is van het label Motorwolf, wat een heleboel dingen uitbrengt. Hij heeft nog verschillende andere labels ook, onder andere een dublabel en nog een aantal andere sublabeltjes waar hij allerlei dingen op uitbracht. Begonnen ooit als house-muzikant, maar dus tegenwoordig meer in de stoner. De laatste tijd hoor je niet heel veel meer van hem, maar hij is heel erg lang actief geweest. Hyperactief, want hij heeft ADHD in de ergste vorm zo'n beetje. En hij kon ook leven van zijn labels. Alles wat hij uitbracht bijvoorbeeld op het dublabel, dat ze verkocht dusdanig goed dat hij daar gewoon redelijk normaal van kon leven met een gezinnetje erbij. Orange Sunshine dus. En daarvoor hoorde hij die testenders met het nummer Unknown. Een onbekende titel. Trouwens net als van Orange Sunshine. En nou, toch in Den Haag zijn, maken we alleen even een sprongetje van 23 jaar en komen dus in dit jaar terecht. Heath is ook een band uit Den Haag die dus heel erg geïnspireerd zijn door de jaren 60 en 70. Psychedelische rock vermengd met jazz en met hele sterke invloeden van onder meer The Doors. Op 12 januari stonden ze live hier in de uitzending. Een week later stonden ze op Eurosonic Noorderslag in Groningen en daardoor werden ze ontdekt. Binnen 2 maanden hadden ze een label getekend en hadden ze ook nog een nieuw management getekend, waardoor ze op dit moment heel hard gaan. Ze stonden bijvoorbeeld ook op het zeer prestigieuze Stolen Festival dat in Eindhoven altijd wordt gehouden, waarvan ik de naam uiteraard nu weer even kwijt ben. Dat zal je natuurlijk altijd weer zien. Speedfest in dit geval heet dat dus. En ze hebben een aantal hele leuke festivaloptredens en andere optredens gedaan. En ze stonden 12 januari live in de uitzending met hun lang uitgesponnen nummers die ene keer jazzy waren, de andere keer dan weer wat psychedelischer. Hier hoor je dus Heath met het nummer Murmurations live hier in de Gouwstad Studio van 12 januari van dit jaar. Heath uit Den Haag. Murmurations. Als je goed kijkt op YouTube, kom je ook het filmpje tegen van dit optreden met dit nummer. Murmurations, Heath. Hou je vast.

Heath kwam daar Wooden Saints voorbij uit Utrecht. Met daarbij dan een Goudse zangeres, ex-Goudse zangeres Agnes Glastra. Die de band mede heeft opgericht volgens mij. In ieder geval een van de prominentere leden was van die band. Ze hebben ook een aantal cd's uitgebracht. Waarvan ik helaas pas geleden eentje vergeten ben mee te nemen. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Wooden Saints hoor je dus met een opname van 15 mei 2018. Toen je live in de uitzending speelde. Onder andere het nummer You Know wat zojuist voorbij kwam. En daarmee zijn we bijna het einde gekomen van deze aflevering van Goudstad Proms, die ik heb overgenomen en gekaapt van Hans Sloter. Volgende week is hij er trouwens om daar wat meer toelichting bij te geven met eigen muziek, maar ook zijn keuze uit het archief van Going Underground. Volgende week dus Hans Sloter. Aanstaande vrijdag ben ik er weer met Going Underground en dan draai ik nieuwe releases, aankomende releases en dingen die de afgelopen weken, maanden zijn uitgekomen waarbij ik misschien net iets te weinig aandacht heb besteed. In ieder geval het is dus aanstaande vrijdag tussen 7 en 8. Goed, ik al zei, volgende week dus Hans Sloter met zijn eigen keuze. En daar zitten ongetwijfeld ook wat Goudse muzikanten bij. Ik heb zijn hele lijst nog niet helemaal binnen, dus ik kan het niet helemaal goed zeggen. In ieder geval, we sluiten nu af met een Goudse band. Het is de band Purple Green Love Machine. Die stonden op 29 april 2022 live in de uitzending. Zij spelen heel erg door Jimi Hendrix beïnvloede muziek. Het nummer dat ik ga draaien is het nummer Lawless, dat ik dus tijdens die live sessie op heb genomen. Hier hoor je dus uit Gouda Purple Green Love Machine. Ze zeggen, fijne voortzetting van de zondag. Ik ben er volgende week weer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regiopresident van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Willem Pronk.

Dat was Zoltán Kocsis in de Passepied, het speelse en opgewekte vierde deel uit de Suite Bergamasque van Claude Debussy. Ook namens technicus John Goedkoop, welkom bij een uurtje klassiek, dat dit keer een zomerstintje heeft.

René Fleming zong Summertime van George Gershwin. Deze beroemde aria komt uit zijn opera Porgy and Bess, die hij in 1934 componeerde. Het wordt erin gezongen als slaapliedje voor een baby. Het is door de jaren heen door talloze artiesten in allerlei genres opgenomen. En nu gaan we genieten van het zomerse landleven en de natuur.

Je hoorde het eerste deel uit de zesde symfonie, de pastorale van Ludwig van Beethoven. Een symfonie over de kracht en de schoonheid van de natuur. Beethoven gaf de delen van deze symfonie een titel. Zo weten we dat dit eerste deel gaat over het ontwaken van vrolijke gevoelens bij aankomst op het land. De Wiener Philharmoniker onder leiding van Karl Böhm voerde het uit. Deze opname werd onderscheiden met een Edison. Het Britse muziektijdschrift The Gramophone schrijft: Karl Böhm streelt en verleidt de Wiener Philharmoniker in een van de mooiste pastorales ooit opgenomen. En nu naar Kirite Kanaba. Zij neemt ons mee naar de Auvergne.

Uit Joseph Canteloup's geliefde liedcyclus Chant d'Auvergne, waarin traditionele volksliederen uit de Franse Auvergne symfonisch zijn bewerkt, hoorde je de Deux Bourrées uit de tweede serie. Het werd uitgevoerd door Kirite Kanawa. Ze werd begeleid door het Engels Kamerorkest onder leiding van Geoffrey Tate. Rhapsodie d'Auvergne is een compositie voor piano en orkest van Camille Saint-Saëns. Ook dat werk is geïnspireerd op Franse volksmelodieën uit de Auvergne.

Steven Huff speelde Rhapsodie d'Auvergne van Camille Saint-Saëns. Hij werd begeleid door de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Zachary Oramo. De Auvergne ligt in het centrale hart van Frankrijk en maakt deel uit van het Centraal Massief. Het is de ultieme bestemming voor berg- en natuurliefhebbers. Bekend om zijn ongerepte vulkanische landschap, dramatische bergkammen en idyllische dalen. Dus aan de wandel.

Dat was een heerlijke wandeling onder de klanken van de mars Überberg und Tal van Frans van Zuppé. De Slovaakse Staatsfilharmonie Košice en dirigent Alfred Walter liepen mee. Het wordt tijd voor wat verkoeling en gaan het water op.

0: Matthias Görner Song Auf dem Wasser zu singen van Franz Schubert. Een lied over de schoonheid en het glinsterende water bij zonsondergang en de harmonie tussen de natuur en de ziel van de zanger. Het begeleidende boekje van de cd vermeldt nog. Het lied staat bekend om zijn schitterende pianobegeleiding. De golvende 16e noten in de piano bootsen het kabbelende en glinsterende water perfect na, terwijl de zanglijn een rustige, melancholische melodie volgt die doet denken aan een boottochtje. En nu is het tijd voor een biertje.
1: 1, 2, 3, bier, lift your stein and drink your drink.

De Drinking Song, ook bekend als Drink, Drink, Drink, van de Hongaars-Amerikaanse componist Zsigmond Romberg, komt uit zijn succesvolle operette The Student Prince, gecomponeerd in 1924. Het nummer was in de jaren 50 een veelgedraaide plaat in het Afro-radioprogramma Arbeidsvitamine. Nu even bijkomen.

Dat was Maria João Pires in een moment muzikaal van Schubert. We gaan nu naar de laatste muziek van deze aflevering van Intermezzo, een uurtje klassiek, met een zomersteentje. En dat wordt het vijfde deel uit de tweede serenade voor orkest van Johannes Brahms, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Samenstelling en presentatie Willem Pronk, techniek John Goedkoop. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: En iedereen boven de 50. Ik denk zelfs al boven de 40. Die herkent deze melodie wel. Het was de tune ooit voor het programma Cake op de week van Cote en de Bee. Maar het was ook een nummer van Sonny Rollins. Duke of Iron van de LP Dancing in the Dark uit 1987. Ja, 26 mei. Hij overleed op 95-jarige leeftijd. Sonny Rollins. En voor het jazzprogramma Come Sunday, wat ik voor Gauwstad maak, had ik een hele mooie in memoriam uitzending gemaakt. Alleen ik trok de stick. Let de stick. Eerder uit het apparaat dat ik hem had opgeslagen. Dat is me dus nooit overgekomen. En het programma weg. Toen dacht ik, nou weet je wat? Ik maak er een dubbel programma van. Ik maak een uitzending voor het Stiltecentrum, waar u nu naar luistert. En dat wijd ik voor een groot deel aan Sonny Rollins. En een paar singeltjes. En deze uitzending kunt u, denk ik over een paar weken in de maand juli of eind juni, nog een keer horen. Maar dan bij het programma Come Sunday. Want bij het jazzprogramma van Gauwstad hoort toch een soort van herdenking gewijd aan Sonny Rollins. Nou, een paar platen die ik hier draai is, dat is onmogelijk om die man zijn oeuvre te vatten en te grijpen. Hij heeft 6 decennia aan muziek gemaakt. En wat voor muziek op het hoogste niveau. Hij wordt ook beschouwd als een van de allergrootste van de 20e eeuwse jazzmuziek. Sonny Rollins was een New Yorkse zender. Ik dacht dat het WKTC was in New York. Die maar liefst 48 uur non-stop met commentaar, met interviews gewijd heeft aan de muziek van Sonny Rollins. That's America. We gaan veel meer draaien, maar ik heb ook een paar singeltjes bij me. Een hele krakerige Lil Richard bijvoorbeeld.
1: Ooh, my soul.

Tja, als je het over een van mijn favoriete tracks hebt van Sonny Rollins, dan is het dit nummer wel. Grand Street van de LP Sonny Rollins and the Big Brass uit 1958. Ja, man heeft echt verschrikkelijk veel mooie muziek gemaakt. En in allerlei stijlen, soorten en maten. En daarvoor hoorden we Oh My Soul. Cliff Richard, laat hij het niet horen. Little Richard, vanuit zijn graf. Allebei zouden er misschien nog wel op kunnen lachen, want Cliff en Little waren alle twee. Laat ik zo stellen. Of zit ik nou echt weer. Ja, nee, ik zeg het wel goed. Little Richard, ik dacht even Chuck Berry, maar nee. Little Richard dus met Oh My Soul. Met Spetter en Al. Dat kan gebeuren. Ik vind het erg leuk om dit soort singeltjes te vinden in de grote bakken bij Plato in Rotterdam op de Binnenweg. Want daar ligt echt van alles en nog wat. Onder andere deze spetterplaat van Jerry Butler.

volgens velen een van de allerbeste platen van Sonny Rollins uit 1962. De LP The Bridge, met dat beroemde verhaal dat hij in 1959, de saxofonist, die toen al wereldberoemd was, besloot om te stoppen. In ieder geval dat hij studiejaartjes ging maken. Maar om zijn buren niet gek te maken van het eeuwige oefenen 's nachts, besloot hij op de Williams Bridge in New York te gaan toeteren en te studeren. Dat deed hij dus inderdaad echt 's nachts. Een hele beroemde brug die Brooklyn met Manhattan verbindt. En er zijn in New York nu heel veel mensen die zeggen, ja, die brug die moet gewoon herdoopt worden in de Sonny Rollins Bridge. Dat je het maar weet. En je hoorde een klassieker, we kennen het bijna allemaal wel van Billie Holiday, God Bless the Child. En daarvoor Give a Little Bit, Jerry Butler op een VJ-singeltje, die kraakte als de hel. Maar ik ben altijd gelijk meteen benieuwd op wat en waar heeft dat singeltje nou allemaal gedraaid. Waar heeft zo'n plaatje nou allemaal geklonken? Dat kun je ook afvragen bij deze. Iets heel anders.

Deze week in Muziekmagazine. Hans Sloter met... Het stil te zetten.

Ja. Zijn oren stonden altijd goed open. Van Sonny Rollins. Kostom nieuwe invloeden ging. Je hoort hier echt zo ontzettend goed het geluid van Roland Kirk in doorkomen. Was overigens muziek van de soundtrack Elfie, thema. En die hele muziek is gecomponeerd door Sonny Rollins en ook door hem uitgevoerd. Ik ben altijd wel heel erg benieuwd naar die film. Ik weet ook niet waarom, maar volgens mij is het een hele leuke film. Goed, dit geheel terzijde. Daarvoor hoorden we, ja, ook weer met lekker veel kraak, Deep Purple. Een van hun mooiste nummers, When a Blind Man Cries. En onder de naald nu, ja, een van de mooiste duo's, vind ik.

Ja, dat overbreeding van hem. Geweldig. En het leek af en toe ook wel eens alsof een klein Willembreukertje in Sonny Rollins dreef. Zijn helemaal aan het eind van deze klassieker. The Very Thought of You. Van nu platen die anno 2026 bejubeld worden. De milestone LP's die hij gemaakt heeft. En dit was er eentje van uit 1980. Love at First Sight. En daarvoor hoorden we Roberta Flack met Donny Hathaway. The Closer I Get to You. Helaas, we zitten er alweer bijna aan. Nog één klein singeltje. En dat is Solomon Burke met The Price. En daarna hoor je gelijk nog wat misschien wel de grootste hit is van Sonny Rollins. En dat is het nummer St. Thomas van de klassieke plaat Saxophone Colossus uit 1956. Dank voor het luisteren. Deze gaat er dus twee kruid. Zowel in het stiltecentrum als bij Come Sunday. Dus over een paar weken kun je nog een keer genieten van al die prachtige klanken van Sonny Rollins. Hey, tot horens. Hoi!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
0: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Goudenaar Jitse Ouweneel van Rockmania, de plaatwinkel aan de markt hier in Gouda, die dit jaar volgens mij 10 jaar bestaat. Jitse, van harte welkom.
2: Dankjewel, goedemorgen.
0: Ja, de tijd vliegt hè. 10 jaar geleden ben je begonnen volgens mij.
2: Nou, dat kun je wel zeggen.
0: En wanneer is je officiële jubileum? Dat je zegt, nou, dan is echt 10 jaar.
2: Dat is eigenlijk in mei 11 jaar. 10 jaar hebben we al gehad.
0: Oh, 10 jaar heb je al gehad. Ja, kijk dat. Maar het is van, je zit nu in je 10e jaar, zeg maar.
2: Ja, officieel wel. Ja. Klopt, ja.
0: Gaan we straks uitgebreid over praten hoe dat allemaal gebeurd is. Ben jij geboren en getogen Goudenaar?
2: Ik ben geboren in Gouda, maar mijn ouders zijn verhuisd na 1 jaar naar Nieuwekerk. Dus,
0: Nieuwekerk aan Den Ezel.
2: Ja, klopt inderdaad. Daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. En sinds 4 jaar ben ik nu weer terug in Gouda.
0: Oké. Okay. Heb je daar ook de lagere school gedaan?
2: Ja, Nieuwekerk op de lagere school gezeten. En middelbare in Capelle aan de IJssel.
0: Middelbare in Capelle aan de IJssel. En wat voor opleiding heb je gedaan?
2: Ik heb VMBO techniek heb ik gedaan. Daarvoor ben ik geslaagd. Vond ik niet zo leuk. Daarna ben ik naar het MBO gegaan. En daar heb ik administratie gedaan. En dat heb ik afgerond. Dus dat is nog handig met de zaak ook.
0: Ja, ik snap het. Je kan je eigen boekhouding doen.
2: Groot deel wel inderdaad. Deel wel, ja.
0: Ja, je hebt altijd wel een accountant nodig aan het eind van de rit.
2: Klopt. Ja, dat is zeker waar.
0: Is mijn ervaring ook. Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst doorgehad dat muziek iets speciaals voor jou betekende?
2: Dat is eigenlijk gekomen toen mijn opa en oma gingen verhuizen. En die hadden een oude stereo-installatie staan. En ja, dat moest weg. Of ik mocht het hebben. Dus ik zeg, joh, vind ik wel leuk. Dus geef maar aan mij. Dus eigenlijk zo is dat een beetje begonnen. Kreeg ik wat plaatjes mee van Jantje Koopmans en dat soort dingen. Nou, dat is niet per se mijn muziek. Maar daarmee is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, want hoe oud was je toen je eerste installatie kreeg?
2: Ik denk dat dat een jaar of 12, 13 was, denk ik. Ja. Met die slinger inderdaad. Ja.
0: Want het is vaak zo dat mensen op de middelbare school eigenlijk hun muzikale smaak ontwikkelen. Hoe is dat met jou gegaan?
2: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. 12, 13, eerste klas. Daarmee is eigenlijk eigenlijk begonnen wat dat betreft. Ja.
0: Ja. En kan je nog herinneren welke eerste plaat of cd je voor het eerst gekocht hebt?
2: Ja, zeker. En ik weet zelfs nog waar ook. Dat is op de platenzolder geweest in Putten op een vakantie in de zomer. En daar heb ik Kiss Dynasty. Dat was mijn eerste eigen LP. 5 eurotjes toen de tijd.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe oud was je toen?
2: Ik denk dat dat een jaartje later was. Het zal 13, 14
0: geweest
2: zijn.
0: Geweest, ja, dat is heel vaak de tijd waarop dat gebeurt. En betekent dat je ook meteen een voorkeur had voor een bepaald genre? Of hoe heeft zich dat ontwikkeld voor jou, je muzikale smaak, zeg maar?
2: Alles wat mensen uit mijn kleins eigenlijk draaiden, daar vond ik eigenlijk niks aan. En dan ga je kijken van, joh, wat draaiden mijn ouders vroeger vaak eigenlijk? Nou, dan kwam ik uit bij bijvoorbeeld Kiss, Metallica, maar ook de standaard pop uit de jaren 70, 80. Dus denk aan Phil Collins, Supertramp enzovoort. En daarop ga je dan een beetje kijken, verder ontdekken en op die manier kom je een beetje.
0: Waren je ouders een beetje in muziek geïnteresseerd? Ik hoorde wel iets over je grootouders.
2: Mijn grootouders eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus, maar mijn vader wel, zeker. Ja. Dus en daar heb ik veel naar afgekeken, zou ik maar zeggen. Ja, erin.
0: Die had wel een bepaalde collectie, zeg maar.
2: Die draaide zelfs toen ook op later, wel in mindere mate. Maar
0: wat draaide hij zoal?
2: Metallica, Pink Floyd, Phil Floyd, Sting, Supertramp. Eigenlijk alles wat goed is, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dus dat heeft ook wel een beetje bijgedragen aan je muzikale ontwikkeling,
2: zeker.
0: Maar. Is dat ook nog zover gegaan dat je zelf muziekinstrument wilde gaan spelen?
2: Ben ik mee begonnen. Alleen daar moet je echt veel jonger mee beginnen, is mijn ervaring. Dus ik heb basgitaar heb ik een tijdje gespeeld. Maar ik zeg altijd, ik ben een luisteraar, zeg ik altijd. En ik ben geen maker.
0: Oké, okay, nou ja, je kan nog een tussenweg vinden. Daar gaan we heel later in het programma nog over hebben.
2: Oké, ben benieuwd.
0: Je kan ook produceren.
2: Ja, dat is ook weer zo.
0: Ja, dat is ook weer zo. Gaan we het nog over hebben later. Had je nog andere hobby's als jongeling, zullen we zeggen?
2: Gamen vind ik nog steeds erg leuk.
0: Wie niet van jouw generatie?
2: Wie niet, inderdaad, nee. Dat klopt. Of dat alleen is of met vrienden, dat maakt niet zo heel veel uit. Ook om met vrienden natuurlijk een stuk gezelliger, maar zeker.
0: Ja, en onder vrienden betekent dat je ook online spelletjes speelde.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja.
0: En heb je die hobby nog steeds? Want als je daar op die leeftijd aan verslaafd raakt, dan kom je er nooit meer vanaf, volgens mij. Ik heb een zoon van 36 die het ook nog iedere dag doet.
2: Verslaafd vind ik een groot woord. Maar ik doe het wel graag, zeker. Ja, zeker als je het met vrienden doet, is het gewoon hartstikke leuk. leuk en gezellig altijd om dat te doen. Veel contact met vrienden, sommige die ik ook van daaruit ken. Dus die ken ik al bijna 20 jaar. Daar ga ik nog steeds bijna dagelijks mee om.
0: Ja, en die ken je ook persoonlijk, niet alleen online.
2: Inmiddels ken ik die ook persoonlijk
0: online leer je wel mensen kennen, maar op een andere manier.
2: Klopt, ja. Ja.
0: Maar het is wel grappig dat je dus ook via online games nieuwe mensen ontmoet.
2: Is echt heel leuk inderdaad.
0: En ben je ook wel eens naar van die conferenties of die...
2: Nee, dat niet zozeer.
0: Die wedstrijden, of hoe noem je dat?
2: Nee, dat niet. Het is echt gewoon casual, zo wij dat zeggen.
0: Casual. Ja. En heb je er nog wel tijd voor? Want,
2: ik moet er tijd voor maken. Dus avontuurtjes. Hè?
0: Ja, zelfstandig zijn, zeker in jouw branche, dat is natuurlijk toch vaak 6 of 7 dagen per week op de een of andere manier met je zaak bezig zijn.
2: Ja, heb ik zeker ook gedaan. Alleen, ik heb nu een dochtertje van 2,5 en dan ga je tijd toch wat beter indelen en vooral meer prioriteit stellen aan belangrijke dingen. Dus ik probeer niet meer dan 32 uur in de week te werken. En doorgaans lukt me dat ook.
0: Nou, dat is een zeer nobel streven. Ja. En het is heel, heel bijzonder dat je dat kan realiseren, moet ik zeggen.
2: Ja, dinsdag tot en met zaterdag. Ja. En zondag, maandag eigenlijk altijd vrij. Dus.
0: Maar wanneer is het idee ontstaan dat je zelf een plaatszaak wilde beginnen? Want ja, je zegt, ik ben eigenlijk pas mijn 14e goed met muziek begonnen. En toen heb ik eigenlijk de muziek gaan ontdekken.
2: Klopt.
0: En je was 18 en toen opende je hier een platenwinkel. Dus wat is er gebeurd in die 4 jaar tijd dat mogelijk maakt?
2: Nee, ik was klaar met mijn opleiding ik. En ik had zoiets van, ik wil eigenlijk een tussenjaar om te gaan kijken wat ik nou echt wil gaan doen. Want ik wist dat ik dat ook niet wilde gaan doen. En ik was altijd wel met die platen bezig. Af en toe dan kocht ik wat op Marktplaats of in de kringloopwinkel. Dan verkocht ik het weer voor een paar euro meer. Nou, dan kon ik weer een nieuw plaatje voor mezelf kopen op die manier. En toen kwam het idee van, ik ga een jaar lang beurzen doen. Dus 18 en 2 dagen na mijn verjaardag KVK en beurzen doen. Ja. En dat heb ik een half jaar gedaan.
0: Heel zwaar werk, weet ik van herinnering.
2: Het is zwaar werk. Ik ben blij dat ik het niet meer elke dag hoef te doen. Want dat allemaal inladen en weer uitladen, dat is echt niet, prettig om dat elke dag te doen. En dan nog niet te spreken over het weer. Dus,
0: buitenbeurzen zeer zeker.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Heb je ook wat meegedaan in die hele grote beurzen? Weet je vroeger had je ze in Utrecht en tegenwoordig zijn ze in Den Bosch.
2: Ja, naar Den Bosch inderdaad. Ik heb dat 8 jaar heb ik dat gedaan. Dus 2 maal per jaar. Alleen de laatste 2 jaar heb ik het niet gedaan.
0: Dus moet het combineren met een winkel natuurlijk.
2: Ja, dat sowieso. Ja. Je begint op vrijdag, moet je alles opbouwen. Ja. En je moet ook de spullen ervoor hebben, dat is ook belangrijk.
0: Maar ga je er wel eens naartoe voor inkopen?
2: Ik ga nog inkopen.
0: Was altijd vrijdag voorafgaand aan de speciale avond waar je een kaartje voor kon kopen.
2: Ja,
0: zodat je als handelaar daar kon inkopen.
2: Klopt, ik ga altijd op de vrijdagochtend ga ik inderdaad help ik een bevriende collega van mij even met opbouwen. En dan ga ik een rondje doen en dan ben ik meestal rond 1 uur of 12 ben ik weer terug.
0: Scoor je daar nog wel eens?
2: Ik scoor daar ook nog wel eens, zeker. Ja, niet veel hoor, moet ik zeggen, maar je moet net geluk hebben. Dus dat je ergens bij een juiste kraam komt, dat er interessante spullen voor jou of voor de winkel staan wat dat betreft.
0: Ja, want je koopt ook nog als particulier in, dat je, zeker. Je verzamelt nog steeds?
2: Ik verzamel nog steeds, moet ik wel erbij zeggen dat het meeste wat ik wil, dat ik dat al heb. Dus na een tijdje dan wordt het moeilijker en moeilijker om wat te vinden. En bij mij is de sport als iets binnenkomt wat ik nog niet heb, dan neem ik het. Ik ga daar niet zelf voor naar op zoek, zeg maar.
0: Ja. En lukt dat nog een aantal keren per jaar?
2: Een aantal keer inderdaad, ja.
0: Maar hoe ben jij startcollectie gekomen? Want dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Ik kan wel denken, ik ga in LP's handelen, vinyl. Maar het is natuurlijk een markt waar al heel veel mensen actief zijn. Je noemde net even die platenbeurzen. Buiten alle winkels zijn er nu 3 in Gouda die vinyl verkopen.
2: Dat klopt, ja.
0: En er zijn er in heel Nederland, zijn er in alle grote steden inmiddels meerdere zaken die vinyl verkopen.
2: Volgens mij zitten we op een 125 aangesloten Records Today platenzaken. Dus dat zullen er nog wel een 10 of wat extra zijn.
0: Daarnaast heb je heel veel mensen die ook op beurzen komen. En dan heb je ook nog de zogenaamde beunhazen. Je hebt nog dus er is een enorme hoeveelheid mensen die eigenlijk altijd op zoek zijn naar die zeldzame vinylplaten die iedereen wil hebben.
2: Nou ja, Jan en Alleman, die hebben nog wat op zolder staan. En wat ik vaak heb is dat mensen langslopen en die zien het bord met inkoop. En die komen op die manier binnen en dan ga je het gesprek aan en dan kom je wel tegen of niet. Er ligt nog verschrikkelijk veel bij mensen. En vaak als ze dan gaan verhuizen, dan is het zoiets van, of gaat het voor de 5e keer mee verhuisd worden? Of gaat het uiteindelijk
0: of overlijden?
2: Uit? Dat gebeurt helaas ook. Zeker.
0: Je had dus beurzen gedaan. En wanneer was nou het moment dat je zei van, ik ga nu een winkel openen? En waarom kwam je toen in Gouda terecht?
2: Ja, Gouda mijn geboortestad dus. Dus ik heb eigenlijk al mijn familie hier wonen. En dus had hij eigenlijk niks wat tweedehands deed. En toen ik begon was het voornamelijk tweedehands. Dus ik had ruim 5 maandjes heb ik eigenlijk beurzen gedaan. Dus daarmee heb ik eigenlijk mijn voorraad opgebouwd. Dus her en der inkopen, noem het allemaal op. En ja, toen dan ga je naar de winter toe. En nou ja, we hadden het net al over beurzen buiten. Maar ik had geen zin om met 0 graden buiten te gaan staan. Dus dan ga je een beetje zoeken naar pandjes. En zo ben ik eigenlijk in de Korte Groenendaal terechtgekomen.
0: Ja, was dat makkelijk om een pand te vinden?
2: Ja, eigenlijk best wel.
0: Ja, zeker. Je had best wel veel leegstand. Dus in die tijd misschien nog meer dan nu.
2: Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou heel goed kunnen inderdaad. Maar deze stond echt wel een poosje al leeg wat dat betreft. Dus het was eigenlijk zo gedaan wat dat betreft. Ja,
0: ja en hoe zag je voorraad er toen uit? Ik herinner me dat die winkel hier kwam. En ik ben ook een keer bij je binnengelopen, gewoon uit nieuwsgierigheid. En toen dacht ik nog, nou, jij durft. Want ja, op dit tijdstip.
2: Een hele andere tijd. Dat sowieso qua vinyl. Alles veel goedkoper, ook nieuw. Het was toen 95% tweedehands en 5% nieuw. De eerste plaat die ik nieuw had, dat was Adele 25. Die was de week daarvoor uitgekomen. Dat was het enige wat ik had. 20 keer.
0: Ja, 20 keer.
2: 20 keer, allemaal verkocht. Ja, dat wel. Ja,
0: ja want je moet ook je moet natuurlijk je vaste last opbrengen, maar je moet ook nog een soort inkomen eruit verwerven. Ja. En wanneer had je door dat ging lukken? Je zal best ook toch wel een beetje nerveus geweest zijn. Gaat dit experiment lukken?
2: Nerveus wil ik het niet noemen. Dat denk ik dat vooral te maken heeft met mijn leeftijd. Ik was toen 18. Ik woonde thuis. Dus eigenlijk heb je geen vaste lasten wat dat betreft.
0: Dat scheelt.
2: Dus, dan kan je wat pionieren en wat doen. Ik denk op het moment als je mijn leeftijd nu bent en je hebt een gezin, je hebt een huis, dan is het een heel ander verhaal. Want dan heb je inderdaad wel echt vaste lasten. Dus de eerste 2 jaar heb ik eigenlijk praktisch niks verdiend, om het zo te zeggen. Ja, het was zorgverzekering terug en wat geld over om nog iets leuks te doen. Dus bijvoorbeeld een biertje te kunnen kopen in de kroeg of wat dan ook. Maar dat was het. Ja. Ja. En voor de rest al het geld terug naar de zaak.
0: Ja, en wanneer begon je echt geld te verdienen?
2: Dat is eigenlijk gekomen op het moment dat ik ben verhuisd. Dat ik eigenlijk naar de markt ben gegaan. En toen begon het echt te komen. Dus dat ik wat ging verdienen. En grote oppervlak ook, dus ja, dan kun je ook meer spullen kwijt.
0: Dan gaan we zo mee verder. Je had het straks over de muziek die het eerst indruk op jou maakte. Dat was Kiss onder andere. Ja. En daar hebben we een nummer van klaarstaan.
2: Niet van Dynasty trouwens, maar...
0: Nee, niet van Dynasty.
2: Nee, dat niet.
0: Maar het nummer heet Detroit City Rock.

0: Ja, Kiss, Detroit City Rocker. Maar ze komen niet uit Detroit, hè?
1: Nee, New York als het goed is.
0: Ja, New York. En we hadden het net over, toen de muziek aan het spelen was, dat een van de leden vorig jaar overleden is.
1: Ja, of twee jaar geleden. De tijd gaat zo snel, maar dat is volgens mij eind vorig jaar geweest.
0: Vorig jaar overleden is. Maar de rest van de band bestaat nog. En is er kans dat ze nog iets gaan opnemen?
1: Nou ja, wat ik laatst las is dat er nieuwe muziek geschreven wordt. Dus of dat waar is of niet, dat gaan we meemaken.
0: Je zou bijna denken dat ze geld nodig hebben.
1: Je zou het haast gaan denken, inderdaad. Ja.
0: Want als je naar je eigen collectie kijkt, je zegt, nou ja, ik heb een soort wants list. Hè. Dat is een term die wij in de muziekwereld wel gebruiken, dat, van de albums die je nog zoekt.
1: Zeker.
0: En hoe groot is je collectie?
1: Dat gaat om een 700-800 stuks.
0: Die had ik ook toen ik een jaar of 18 was.
1: Nou, dat is ook voor 18 hoor. Zo wak niet op 18.
0: Ja, ik wel. Kijk. Maar ik ben op mijn 17e gaan werken. En alles, wat ik binnenhaalde,
1: dat ging naar vinyl.
0: Ging naar vinyl. Maar en dus 800. En wat is dan de hoofdstroming daarin? Als je zegt, nou, als je je vijf favoriete bands moet opnoemen waar je ook het meest van hebt, wat moet ik dan aan denken?
1: Ik ben heel groot fan dus van Kiss, dus daar heb ik eigenlijk alles van. Live werk doe ik niet, want dat is eindeloos. Dan ben je nooit klaar. Nee. Porcupine Tree, Steven Wilson is echt een van mijn all-time favorites.
0: Ja, dat is prog rock.
1: Klopt inderdaad.
0: Straks gaan we nog even over Steven Wilson helpen. Want die heeft ook volgens mij heel veel albums geremasterd. Hè? Was niet Genesis onder andere en een aantal andere
1: van
0: ook.
1: Van alles en nog wat. Ja, dat is
0: ook heel erg actief in de remaster.
1: Ik vraag
0: business.
1: Me soms af waar die de tijd vandaan heeft. Wat hij doet.
0: Want hij doet nog solo albums. Hè?
1: Dus ja, ook nog inderdaad.
0: Kan zien, solo albums, remasterwerk, et cetera. Ja. Zeer actieve man, Steven Wilson. Komen we straks op terug. En wie nog meer?
1: Kiston, Porcupine Tree, Steven Wilson, Tool ben ik ook heel groot fan van.
0: Die hadden altijd van die bijzondere hoesjes. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, 3D-brilletje, dat soort dingetjes inderdaad. Klopt. Ja, ik hou ook heel erg van. Waar ik de laatste tijd veel naar luister bijvoorbeeld ook. Dat is de Beatles weer luister ik op het moment heel erg veel naar. Dus dat heb ik dan eigenlijk van mijn andere opa-oma gekregen. Daar heb ik de kist met platen van gekregen van vroeger. En dat is dan denk ik zo ook het tweede nummer wat opkomt. Maar Rubber Soul, dat heb ik heel veel geluisterd. En dat luister ik nog steeds regelmatig.
0: Ja, heel, heel bizar. Hè? Een album uit 1965 zeg ik.
1: Ja, 65, 66. Ja, klopt inderdaad.
0: Een totaal andere generatie.
1: Heel anders.
0: Toch heb ik de indruk dat je de Beatles dagelijks op de radio steeds minder hoort.
1: Ja, en dat merk ik ook wel in de winkel. Yeah. Met verkoop merk ik dat. Je merkt wel dat dat jaren 60 dat langzaam aan het uitfaseren is. Dat merk je wel. Ja, dat is echt zo. Heel bijzonder. En dan als laatste nog Pink Floyd.
0: Ook daar ben ik. Piper at the Gates of Dawn was het eerste album wat ik had van Pink Floyd.
1: Kijk. Ja.
0: Ik kom uit die tijd. Hè, van ik ben van 1952.
1: Dus
0: Ik heb het allemaal meegemaakt. En af en toe dan ben ik op internet aan het zoeken. En dan denk ik, oh ja, die heb ik ook gehad hier op. Bijvoorbeeld van de Nice. Hoe heet die ook alweer? The Thoughts of Everlast Deathjack.
1: Oké.
0: Okay. Nice. Voorganger van Emerson, Lake & Palmer.
1: Precies. Ja, dat zie je eigenlijk ook nooit.
0: Die zie je nooit meer. Nee, klopt. Ik heb ze allemaal gehad. Nee.
1: Allemaal weggedaan.
0: Allemaal weggedaan.
1: Herkenbaar.
0: Nou, je

0: En toen zei je van nou, toen ben ik eigenlijk geld gaan verdienen. Ja. Wat ook weer niet vanzelfsprekend is, want ik neem aan dat het een veel duurder pand was dan de Korte Groenendaal.
1: Zeker, keer 2,5 van wat het eerst kostte.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is de gok die je moet nemen, die je moet wagen. Op het moment als ik daar had gebleven, dan had ik stilstand gehad. Dus dan kan je niet groeien, kan je niet verder, kan je spullen niet kwijt. En dat kon daar wel. En dat is de juiste gokstap geweest wat dat betreft. Ja. Er was vraag naar in Gouda.
0: Ja, en had je toen al wel een relatie?
1: Ja, die had ik op het moment dat ik opende, had ik dat ook al. Dus nog steeds met dezelfde. Dus,
0: en die wonen nu samen met een kleine in Gouda.
1: Klopt inderdaad, ja. Na een lange zoektocht hebben we eindelijk wat kunnen kopen.
0: Ja, want wij doen ook een ander programma, Machiavelli. En dan komt het onderwerp, het politieke programma, dan komt het onderwerp wonen zeer vaak aan de orde.
1: Oh, dat geloof ik best inderdaad. Ja, we zijn ook lang op zoek geweest. En ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik kan mijn bedrijf een succes noemen op het moment als ik een huis kan kopen. En nou ja, dat is gelukt. Het is een appartement, maar goed, dat is net zo goed een huis wat dat betreft.
0: Absoluut.
1: Dus wat dat betreft voor mij succes, ja.
0: En als je nou terugkijkt van waar denk je dat jouw succes vandaan komt? Je moet iets heel erg goed gedaan hebben.
1: Ja, dat vind ik altijd heel erg.
0: En als je daarop terugkijkt, dan denk je van nou, wat is nou de doorslaggevende factor geweest?
1: Ik vind dat altijd heel erg lastig om te zeggen. En dan zeker over mezelf. Maar wat ik vaak van mensen hoor is de gastvrijheid, de klantvriendelijkheid, de huiselijke sfeer. En een stukje gunfactor is ook heel belangrijk.
0: Ja, ja.
1: Op het moment dat je achter die kassa gaat zitten met een chagrijnig gezicht, ja, dan komen ze één keer binnen en de tweede keer niet meer.
0: Ja, dan ben je op een gegeven moment ook cd's gaan verkopen, zag
1: ik. Ja, klopt inderdaad.
0: Maar ik zag ook onlangs weer dat het minder is geworden.
1: Ja.
0: Je had bepaalde bakken staan onder andere bakken. En
1: klopt.
0: En dan moest je op je knieën gaan zitten om die te openen
1: dat,
0: en te zoeken.
1: Dat is ook gebeurd inderdaad.
0: Me,
1: klopt.
0: Maar die is weer verdwenen volgens mij.
1: Ja, nee, ik heb in de Korte Groenendaal zelfs heb ik ook al cd's gehad. En daarna, nadat ik naar de markt ben gegaan, heb ik zelfs een best groot gedeelte met cd's gehad. Alleen het liep steeds minder en minder. Dus uiteindelijk zijn daar platenbakken voor terecht gekomen. En dat loopt beter. Je merkt gewoon dat dat echt op jaarbasis 1-3% is van de totale omzet.
0: Ja,
1: ja.
0: Wat ik verbazingwekkend vind, want als je zoekt op internet op dit moment, en merk ik dat hoeveel er eigenlijk niet meer op cd te krijgen is van hele goede muziek.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat die ook tweedehands steeds duurder worden, ook bijna onbetaalbaar
1: gaan
0: worden.
1: Iets wat zeldzaam is, zal altijd zeldzaam blijven, zeg ik altijd. Alleen, ik merkte wel dat er gewoon heel veel aangeboden wordt. Dus heel veel mensen doen cd's weg. Als ik een week lang ga tellen wat ik kan inkopen, kom ik op 10 plus afspraken kom ik uit. Dus ik bedoel maar, dat is echt bizar.
0: Ja, betekent dat je vooral vinyl verkoopt. Nou is een nieuw vinyl ook een bepaalde periode ingeweest. Maar ik heb de indruk dat dat weer lastiger wordt. Omdat die prijzen zo gigantisch gestegen zijn van nieuw vinyl. Dat het bijna niet normaal is.
1: Prijzen zijn zeker gestegen, dat klopt. Dus toen ik begon had je een plaatje voor gemiddeld 20, 25 en echt max 30 euro. En tegenwoordig enkele LP dat begint bij 35. En een dubbele dat start bij 45, zeg ik altijd.
0: Ja, en dan heb je nog het nadeel dat je een relatief kleine zaak bent en dat je dan vaak niet tegen bepaalde prijzen kan inkopen.
1: Dat klopt ook. Dus dat is een stukje snijden in je marge als je wil blijven meedoen en proberen op andere manieren deals te scoren. Dus we hebben het er net over gehad in Den Bosch bijvoorbeeld. Soms kom ik daar nog wel eens dingen tegen. Dus bij een Engelsman bijvoorbeeld, dan heeft hij een bepaald album en een goede prijs, dan neem ik dat ook mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Als je kijkt naar de verhouding gebruikt vinyl en nieuw vinyl. Je had het net over de omzet van je cd's die eigenlijk te verwaarlozen is.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En als je naar nieuw vinyl, oud vinyl kijkt, hoe is de verhouding dan?
1: Dat is op het moment 35-30 tweedehands. En de rest dan nieuw op het moment.
0: Het is toch nog wel een redelijke markt, die nieuwe LP's.
1: Zeker, is, als ik even moet schatten, want ik heb de cijfers hier niet bij me. Maar dat komt zeker wel op een 70% van omzet uit nieuw vinyl. Dus ja.
0: Ja, als je naar heel veel van je collega's kijkt, dan zie ik dat die ook een webshop hebben.
1: Ja, klopt.
0: Ik koop zelf bijvoorbeeld bij Delft bij Sounds. En dat doe ik altijd via hun website. Want het fijne daarvan is, ik kan altijd onmiddellijk zien of ze het in voorraad hebben.
1: Ja.
0: En dan is het vaak binnen 2 dagen geleverd. En
1: dat
0: ik ben zo'n klant die nooit wel 6 weken wil wachten. Niet.
1: Snap ik ook. Ik heb ze gelukkig wel. Dat scheelt.
0: En nooit overwogen een webshop te beginnen?
1: Ik heb een webshop zelfs gehad. Alleen, het is te veel werk. Ik doe het helemaal in mijn eentje. En dan kom ik terug op de 32 uur.
0: Dan is het volstrekt onmogelijk.
1: Nee, dan kan ik de 64 van gaan maken. Dat is het ding. Ja. We zijn wel bezig met een webshop. dan moet het allemaal wat makkelijker gaan met een ander systeem. Dan zie je gelijk wat er op voorraad is in de winkel, maar ook wat er bij de groothandel op voorraad is.
0: Ja.
1: Dus dat moet makkelijker gaan worden, ja. Maar dat is iets
0: Want
1: voor...
0: Want als bij de groothandel is, dan hebben we het vaak over één

0: bekende groothandel in Capelle aan de IJssel.
1: Exact inderdaad, ja.
0: We noemen geen namen hier.
1: Ja, dat mag. Het maakt mij niet uit. Iedereen kent het.
0: Het grappige is dat ik 3 vestigingen van die groothandel heb meegemaakt.
1: Oh, serieus?
0: Ja, ze zijn begonnen in Berk van Roderijs. Toen naar een locatie in Capelle gegaan. En daarna weer naar een andere locatie in Capelle.
1: Oké, dat wist ik niet. Kijk.
0: Ja, dat is wel grappig. Maar ik vond op jouw kaartje staat een cashgeld voor uw oude LP's en retro games. Ja. En toen dacht ik, retro games?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Verkoopt die man ook retro games?
1: Ik verkoop ze niet, maar ik koop ze in voor een vriend van mij als dat aangeboden wordt, wat dat betreft. Ja, dus, maar wat ik wel verkoop extra nog, dat zijn Pokémon kaarten. Een stukje uit mijn jeugd, maar ook waar gewoon extreem veel vraag naar is. Dus weer dat gat hier in die stad opvullen met wat niemand anders doet. Dus,
0: dat is een hele goede stap, want voor de uitzending had het wel even over. Mijn zoon, die inmiddels 36 is, dus gewoon een aardig stukje ouder dan jij, die verzamelde Pokémon kaarten, maar die speelde ook de spellen. Hè? Ja. Die ging ook werkelijk naar toernooien toe om daar spellen te spelen. En ik was redelijk fanatiek daarin. En die heeft op enig moment overigens al zijn Pokémon kaarten weer verkocht. Want zo gaat dat ook.
1: Hetzelfde waar met de platen. Dan doe je het weg.
0: Ja, doe je het weg. Onlangs kwam een kleinzoon van mij, die nu nog 16 is, die ook heel graag games speelt. Eigenlijk sinds zijn 2e of 3e of 4e. Dat was echt extreem jong. Die kwam ook enthousiast aan mijn opa. Ik ben begonnen met Pokémon kaarten. Dus er is ook weer een nieuwe generatie die blijkbaar dat aan het oppikken is.
1: Ja, dat is bijzonder om te zien. Het is eigenlijk het simpelste om te beschrijven is eigenlijk iedereen onder de 40, zeg ik altijd. Pokémon wordt dit jaar is het 30 jaar, zeg maar. Dus 30 jaar bestaat Pokémon. Dus de trading card game, de serie, de spelletjes, noem het allemaal op. En het is hotter dan ooit. Het is bizar. Het is echt bizar.
0: Ja, want het is een enorme marketingmachine die er ook achter zit.
1: Dat ook inderdaad. Maar over prijzen dan bijvoorbeeld, je noemde net een Piper the Gates of Dawn van Pink Floyd. Als je daar een originele van hebt, zit je toch wel gauw op een 400-500 euro. Een goede staat, zeg maar. Echt de eerste persing. Ja. Is peanuts vergeleken met die Pokémon kaarten.
0: Ja, dat is bizar. Duizenden euro's kan dat.
1: Miljoenen zelfs. Ja, miljoenen, ja. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, ik weet ook dat het museum in Amsterdam een Pokémon kaart
1: klopt inderdaad.
0: Uitgeven, dat de winkel gesloten moest worden omdat de winkel werkelijk bestormd werd en dat mensen elkaar met elkaar op de vuist gingen om een exemplaar te bemachtigen.
1: Er stonden toen al mensen buiten daar te wachten en dan kreeg je eigenlijk gelijk 50 euro als je hem wilde verkopen. Ja. Als ik die mensen was geweest, ik hem vasthouden, want inmiddels levert die 7.500 euro op.
0: Het is ook bijna een investering, zou je kunnen zeggen.
1: Haast wel. Ik ken ook mensen die dit doen inderdaad als investering. Dus hier heb je meer rendement op sowieso dan je crypto. En sowieso je rente op de bank. Dus veel interessanter investering dit.
0: En hoe vaak verkoop je nou op dit moment per week Pokémon kaarten?
1: Dat is eigenlijk wel dagelijks. Het is een heel klein stukje in de winkel. Dat heb je zelf ook gezien wat het maar is. Dus het is echt maar een paar vierkante meter wat het uiteindelijk kost.
0: Want je verkoopt ook nieuwe sets?
1: Ja, ook inderdaad. Ja. Engels helaas op het moment niet. Maar dat komt omdat er gewoon verschrikkelijk weinig beschikbaar is. Dus eigenlijk alles gaat naar de grote jongens toe vanuit de groothandel.
0: Hetzelfde verhaal eigenlijk.
1: Hetzelfde verhaal inderdaad. Daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig. Want ik kreeg het voorheen wel, maar nu niet meer. Dus daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig.
0: Eigenlijk heel concurrentievervalsend op deze manier.
1: Ja, is het ook. Want hun zoeken uit wie het krijgt. En ik noem maar wat, de Intratuin, die krijgt wel wat. Intratuin of Allplaces. En ik niet. Dus het is apart. Ja.
0: Nou, dan maar hoop op die tweedehandse markt. Dus als iemand luistert die nu nog een collectie in van die keurige mapjes thuis heeft liggen.
1: Of in een grote doos.
0: Of in een grote doos, dan zijn ze van harte welkom.
1: Zeker, mag altijd langskomen. Zeker.
0: We gaan naar muziek luisteren. We hebben het al genoemd. De Beatles, Norwegian Wood.

0: Ja, Norwich in the Wood van de Beatles uit 1965. Toen was je nog lang niet geboren.
1: Was ik niet eens een idee. En mijn vader misschien net. Maar...
0: Ja, precies. Ja, en ook die LP heb ik gewoon gekocht toen die uitkwam.
1: Super gaaf.
0: Ja. Over muziek gesproken. Wat me ook opviel. Je had het misschien al een klein beetje toen je op de Korte Groenendaal zat. Maar dat je steeds meer in apparatuur bent gaan handelen ook.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Dat is denk ik een slimme combinatie. Want er waren natuurlijk jongeren die begonnen met vinyl.
1: Zeker.
0: Om vinyl te kunnen afspelen heb je een platenspeler nodig. En in die markt ben je toen ingestapt. Wat was het idee daarachter?
1: Ja, het idee daarachter was dat ik eigenlijk vanaf A tot Z eigenlijk... wilde verkopen. Dus vanaf het vinyl, dus het medium, tot aan uiteindelijk je oren. Dus, en alles wat ertussenin zit. Dus ik ben...
0: Dus wat verkoop je ze al?
1: Ik ben begonnen met Rega Audio. Een heel mooi Engels merk is dat. En daarna is dat uitgebreid eigenlijk met nog verschillende andere merken. Teac, Victrola, noem het allemaal op. De markt daarvoor is een beetje veranderd. Dus een hoop mensen die zeggen van joh, ik wil het lekker compact hebben. En geen speakers, versterkers, noem het allemaal op. Dus dat heb ik nu ook. Dus wat compactere dingetjes. Wel belangrijk daarvoor is dat het je platen niet sloopt. Dus dat is wel mijn, mijn ding, zeg maar, dat ik zoiets heb van ja... Het moet wel goed zijn, anders verkoop ik het niet.
0: Nee,
1: ze moeten achter staan.
0: Ja, je verkoopt platenspelers in het wat goedkopere segment.
1: Ja,
0: zeg
1: zeker.
0: Maar.
1: Ja, beginnen we €150 en loopt op tot net zo gek als je het eigenlijk zelf wil maken, wat dat betreft.
0: Maar die heb je niet staan.
1: Het duurste wat ik heb staan is, moet ik het goed zeggen, 2800 is het duurste wat ik op demo heb staan.
0: Er zijn nog duurdere, weet ik. Ik heb die high-end nooit zo heel erg begrepen, moet ik zeggen.
1: Dat, na een tijdje dan hoor je het nog steeds, maar dan moet je ook de rest van de apparatuur hebben, wil je dat. Horen. En je moet het ook willen horen. Ja, dat is ook belangrijk.
0: Jij verkoopt dus inderdaad in het populaire prijssector, zeg maar.
1: Zodat
0: iedereen zich eigenlijk vinyl kan veroorloven qua installatie.
1: Klopt.
0: Maar je hebt in die high-end winkels, daar heb je versterkers van €20.000, platenspelers van €20.000, boxen van €30.000. Je kan ze gek niet bedenken of ze hebben het.
1: Dat zijn...
0: En dan vraag ik me wel af, hoor je er voor €80.000 het verschil in apparatuur nog? Of,
1: ik heb ook duurdere installaties afgeleverd. Niet dat soort bedragen. Alleen... wel bijvoorbeeld ook een plaatspeler van 10.000. En tussen 10.000 en 8.000, dat hoor je.
0: Dat hoor je echt.
1: Ja, maar dan is de rest van de installatie, dat klopt daar dan ook mee. Dus dan heb je ook een versterker die niet in het middensegment zit, om het zo te zeggen. Speakers, goede bedrading, enzovoort, enzovoort. Ja, dus dat hoor je zeker.
0: Van die gouden stekkers en zo, dikke draden.
1: Dikke draden, inderdaad. Gouden stekkers, zilver, noem het allemaal op, inderdaad. Zeker.
0: En wat heb je zelf thuis staan?
1: Ik heb op het moment staat mijn plaatspeler staat even in de kast, maar dat komt door mijn dochtertje die nogal vrij klaar handen heeft. Ja, dus even uit veiligheid. Maar ik heb een Lin plaatspeler heb ik thuis staan. Die heb ik al jaren en jaren heb ik die al. Zelfs voordat ik begon.
0: Die waren ook groot geworden in de streamingdiensten.
1: Klopt. Alleen dat vak zijn ze wel een beetje verloren. Wat dat betreft. Dat is wat anders geworden inderdaad vandaag de dag. Maar Lin plaatspeler. En ik heb een Rega versterker. En dat kan niet anders natuurlijk. Rega versterker en Rega speakers heb ik thuis staan op het moment.
0: Ja. Maar zijn Rega speakers zo goed dat ze kunnen concurreren met de bekendere merken?
1: Ik heb ze op demo bij mij gehad en daarna zijn ze eigenlijk bij mij thuis eigenlijk gekomen dat er een nieuw model kwam en ik ben
0: wat is het topmodel van Rega? Gewoon even mijn informatie.
1: Plaatspeler of speaker bedoel je? Speakers hebben ze niet zo heel veel van. Dus deze die ik nu heb, zeg maar, die zijn ook niet meer in productie. Ze hebben nu een heel klein boekenplankje hebben ze eigenlijk alleen nog. Dus er zal binnenkort nog wat extra's waarschijnlijk aangekomen, want ze hadden er 3 en ze hebben er nu 1. Dus er moet nog wat gaan komen. Maar speakers is niet hun sterkste, zeg maar plaatspelers zeker wel. Doe je research, zeg ik ook altijd als mensen komen kijken en dan zeggen ze nooit van gehoord. Ik zeg, dat snap ik. Ga maar zoeken online en morgen sta je voor de winkel om te halen.
0: Ja, gewoon ook goede recensies gekregen.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja, dat maakt niet uit.
0: En inderdaad voor een heel betaalbare prijs. Want een complete installatie, wat moet je dan?
1: Het ligt eraan wat je wil uitgeven natuurlijk, maar dat kan als goedkoop als 500. Je kan ook 10.000 uitgeven. Dat is natuurlijk net wat je wil.
0: Ja, want het is duidelijk dat jij die duurdere dingen wel, componenten wel kan leveren, maar die
1: zeker,
0: niet allemaal hebt staan.
1: Nee, ik heb niet alles staan. Ik kan wel een groot deel laten horen. En als mensen zeggen, joh, ik wil wat thuis horen, dan is eigenlijk vaak wel wat te regelen met de importeur wat dat betreft. Dus dat gebeurt helaas niet elke maand.
0: Nee.
1: Als ik zelf ook niet meer in de zaken sta, zeg ik altijd. Maar eens in zoveel tijd gebeurt het zeker. Ja.
0: Wat mij opviel in een aantal winkels die ik bezocht heb. Ik ben een keer in een winkel in Dordrecht geweest toen ik daar toch toevallig was. Dat ze tweedehands apparatuur verkochten. Heb je dat ooit overwogen? Want er is natuurlijk wel ook een behoorlijke vraag naar hoe zeg je dat, originele apparatuur uit de jaren 70, 80 ja. en 90.
1: Ik koop, als ik wat tegenkom, dan koop ik het in. Alleen dan kom je weer bij het volgende tijd. Het kost verschrikkelijk veel tijd. Je moet het nakijken, je moet het garantie moet je meegeven. Dus of je dat nou 3 maanden doet of een half jaar. Het is heel veel werk, in mijn geval voor heel weinig. Dus daarom ben ik er eigenlijk mee gestopt.
0: Want ben je zo handig, los van de tijd, dat je kleine mankementen aan apparatuur zou kunnen...
1: Nee, je zegt het goed. Kleine mankementen, dat lukt mij zeker. Voor de grote, dan breng ik ze altijd naar burgertechnische dienst op de Wethouder Venteweg.
0: Okay. Dus nog steeds iemand die ook oude audioapparatuur repareert.
1: Ik zeg al dat hij op een of andere manier is hij het best bewaarde geheim qua audioreparatie in Gouda. Ik weet ook niet waarom, maar ik krijg natuurlijk de vraag ook veel van mensen. Van joh, repareer je audio, ik stuur ze allemaal door naar hem.
0: Dus, ja, hartstikke goed. Maar heb je op dit moment ook gebruikte apparatuur staan? Of?
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks.
1: Nee.
0: Want ik ben zelf ook weer een beetje op internet aan het zoeken. Want ik heb 3 installaties thuis staan. En één had een, die had ik over en die had eigenlijk... die hield ermee op een gegeven moment. Dus ben ik toch weer even op de tweedehandsmarkt gaan kijken. En dan zie je toch dat je tegenwoordig nog voor een paar honderd euro toch nog wel goede Marantse versterkers kan vinden.
1: Ja hoor, zeker. Maar dan denk ik wel zonder de blauwe lampjes, gok ik.
0: Ik heb een Sansui. Die heeft van die...
1: mooi.
0: Van die... Die meters die omhoog gaan.
1: Die potmetertjes
0: in het blauw.
1: Ja, fantastisch. Dus,
0: En ik moet zeggen, dat is mijn favoriete installatie. Met oude machtenboxen.
1: Mooi. Ja, zeker. Mooi spul ook inderdaad.
0: Klinkt heel goed. Dat
1: allemaal spul. Echt jaren 70 natuurlijk, wat dat betreft.
0: Precies. Wat zijn jouw ambities voor de komende periode?
1: Eigenlijk hetzelfde doen eigenlijk wat ik nu doe. Dus elke dag met plezier naar mijn werk gaan. En nooit een dag hetzelfde. Dat eigenlijk ook. Ik zou eventueel graag nog een tweede locatie erbij willen. Maar, maar dat zeg ik ook al 10 jaar. Hè? Dus,
0: maar niet in Gouda neem ik aan.
1: Nee, niet in Gouda. Nee.
0: Want dan zit je weer met het probleem dat je met personeel moet gaan werken.
1: Dat inderdaad. In het verleden zei ik Zoetermeer. Inmiddels hebben we een zaak in Zoetermeer. Ik heb ook goed contact met die eigenaresse daarvan. Dus dat gaat hem ook niet worden. Dus dit is echt allemaal lange termijn muziek wat dat betreft. Maar de droom is er, de wens is er. En wanneer, waar en hoe en wat, dat blijft de vraag.
0: Maar heb je wel een bepaalde actieradius in gedachten? Want het lijkt me voor jou toch onhandig om
1: binnen een half uur van hier.
0: In Delfzijlen of in Heerlen een zaak te beginnen?
1: Nee, binnen een half uur vanaf hier. Want dan moet ik het wel makkelijk kunnen aanrijden ook inderdaad. Ja. En helaas kan ik mezelf niet opsplitsen in tweeën. Want anders had ik het, dan had ik het al lang gedaan, zeg ik altijd.
0: Maar... En je vrouw heeft geen ambities in die richting?
1: Nee.
0: Het zou kunnen.
1: Die vindt het leuk, maar niet op die manier leuk.
0: Hebben we ook wel eens staan te praten in je winkel nog onlangs. En toen hadden we het even over een platenlabel. Want bij toeval vond ik 2 LP's bij jou in de bak die ik zelf heb uitgegeven.
1: Ja, dat was wel heel erg grappig inderdaad.
0: Toen nog wonend op de Krugelaan in Gouda. En toen zei je van dat zou ik zelf ook nog wel eens een keer willen. Eigen platenlabel.
1: Ja, lijkt me echt heel erg gaaf. Maar dat weet je dan inderdaad zelf ook omdat je dat natuurlijk gedaan hebt. Maar er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen zitten daar natuurlijk aan met het regelen en doen daarvan. En het lijkt me heel erg gaaf. Alleen ten opzichte van wat het bijvoorbeeld 10 jaar geleden was. Toen waren er heel veel dingen nog niet opnieuw uitgebracht. En
0: ja, maar er zijn nog steeds heel veel dingen niet opnieuw uitgebracht of alweer op.
1: Ja, dat klopt ook. Dat is zeker waar. Ik noem een voorbeeld. I'm Used to Dead van Roger Waters. Iedereen wilde dat toen de tijd hebben. En dat kwam er niet en dat kwam er niet en dat kwam er niet. Origineel, onbetaalbaar. En uiteindelijk hebben ze dat toch uitgegeven in 2016, als ik het goed heb. En dat zijn zulke grote namen. Daar kom je gewoon niet bij.
0: Nee.
1: Dan moet je iemand als echt iemand groot kennen daar bij dat label. En waarschijnlijk op het moment als je dat idee al pitcht, dan denken hun van daar is vraag naar. Dus dan gaan we het zelf doen.
0: Maar wat zou je het liefst willen uitbrengen? Heb je het dan over reissues? Want je kan natuurlijk ook nieuwe bands opnemen. Daar gaan we straks nog even over praten. Ja. Over een nieuwe band in Gouda. Wat zou je zelf graag willen doen?
1: Het lijkt me leuk.
0: Als het ooit zover komt.
1: Om dingen te doen eigenlijk uit Nederland. Dus we hadden het laatst ook over Light bijvoorbeeld. Hè? Uit Gouda inderdaad. Die is niet...
0: De band van Avi Vergeer. Ja, klopt. Die iedereen kent in Gouda.
1: Klopt. Ja.
0: En Light was zijn eerste band. Ja. Grappig trouwens dat mijn vrouw heeft nog in koor gezongen. Dat tijdenlang begeleid werd door Light.
1: Okay.
0: En ze wist nog uit haar hoofd alle namen van de leden te noemen.
1: Nou kijk, moet je nagaan. Dat is ook inderdaad. Dat is ook wel fantastisch. Maar bijvoorbeeld een light. Dus eigenlijk Nederlandse muziek. En dan in het prog-psychedelic gedeelte, zeg maar. Wat hier één album hebben gemaakt. Allemaal eendagsvliegen. En heel veel dingen daarvan die zijn onbetaalbaar. En dat lijkt me heel erg leuk om te doen.
0: Nou, had je een heel goed reissue label hier, pseudoniem.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En die hebben bijvoorbeeld Earth and Fire, Shocking Blue en Finch uitgegeven, zag ik. Maar daar is lang niet alles meer van op LP te krijgen. Nee. Want ik denk van nou, daar ligt een gat in de markt.
1: Sommige dingen daarvan die zijn ook duur geworden inderdaad. Ja. Alleen volgens mij bij pseudoniem is het zo dat dat allemaal eenmalige contracten waren. Als ik het goed heb. Dus 500 of 1000 of iets in die slinger.
0: Dan denk ik, daar ligt een gat in de markt.
1: Alleen dan denk ik bij mezelf, op het moment dat dat gat er is, pseudoniem is daar al mee bezig geweest. Pak het dan opnieuw op.
0: Ja, pseudoniem bestaat nog wel.
1: Als het goed is, bestaat het nog wel.
0: Maar ik denk dat het een beetje op een laag pitje staat.
1: Een paar beurzen geleden in Den Bosch toevallig, zeg maar, daar stond nog een kraam van hun. Dus ik neem aan dat dat de eigenaar was. Ja. En die had nog aardig wat aanbod.
0: Ja,
1: maar,
0: ja want Earth and Fire en Shocking Blue zijn niet allemaal op LP te krijgen.
1: Nee, maar dat zijn ook wel dan wat grotere namen, zeg maar, wat dat betreft. Je hebt bijvoorbeeld een boekje, heb je. En daar staan eigenlijk allemaal albums en artiesten in vanaf midden jaren 60 tot en met eind 80, zeg maar, die hier allemaal dingen hebben uitgebracht. Dus allemaal van die eendagsvliegen. Avalanche, ooit van gehoord?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, Moordrecht, dus ook om de hoek hier. Eén album, volgens mij 300 exemplaren, that's it.
0: Ja, meer maar niet. Dan is het moeilijk om te vinden van wie heeft de rechten, waar zijn er nog mastertapes, waar kan je die vinden?
1: Dat dus inderdaad. En op het moment dat je die mastertapes natuurlijk niet hebt, dan moet je hem gaan rippen, om het zo te zeggen natuurlijk. Dus je moet hem ergens van vandaag
0: halen. Want dat is waarschijnlijk met Light gebeurd, hè? Want we zagen dat, ik heb gezien dat er een LP niet zo heel lang geleden in Duitsland is uitgebracht en niet zo heel lang geleden een CD in Spanje.
1: Klopt, ja. Dat is altijd semi-legaal, zeg ik altijd. Dus dat is niet waarschijnlijk met overeenstemming sowieso niet van de band. Want wat ik heb begrepen is dat in het geval van Light, die hebben een prijs gewonnen waardoor ze dat album mochten uitbrengen. En eigenlijk hebben ze alle rechten weggegeven aan Barclay toen de tijd. En Barclay valt tegenwoordig onder Universal.
0: Ja, dan moet je een ingang zien te vinden om daar überhaupt aan tafel te kunnen komen.
1: Dat klopt.
0: We gaan even naar een Goudse band luisteren die jij op de een of andere manier gemist hebt. Ik hoorde een keer in een uitzending van Gouwestad de band Zuster Zonnebloem langskomen. Een Goudse band. En die bleek nu al niet meer te bestaan, maar een andere naam te hebben. En ze hebben een nieuw C-Muta, laat ik het goed zeggen, C-Muta. Blijkbaar genoemd naar een drug uit het boek Dune. Dat album van hen heet The Circle Ends Where It All Began. En daarvan dragen we het nummer The Circle.

0: Ja. Prachtig.
1: Ja, Zeemoeda uit Gouda. Gewoon uit Gouda.
0: Ja,
1: en het grappige is, je had het niet in de winkel, hè? Nee, nog steeds niet.
0: Nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het niet ken. Maar ja, je leert elke dag wat bij. Dus nee, zeker. Het klinkt echt heel erg goed. Ja, dus mochten jullie luisteren van de band, je hebt wat liggen, kom langs en kom het verkopen, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. Lijkt me een goed plan. De voormalige zuster Zonnebloem, want dat was ook een heel aardig album trouwens. Ik zou het ook eens opzoeken.
0: Ik ga het zeker opzoeken. Ja, erg leuk.
1: Deze Goudse band, die echt van hoog niveau is.
0: Ja, kan je wel zeggen inderdaad, ja.
1: Ja, we hadden het even over zelf platen uitbrengen. Want jouw voorkeur gaat natuurlijk uit naar vinyl. En heb je dan ook de gedachte om daar speciale persingen van te maken? En prachtige hoezen en zo?
0: Ja, nou ja, we hebben het net al een klein stukje over Steven Wilson gehad. Ja. Maar dat lijkt mij het mooiste dan om te doen. Dus echt waar vinyl voor bedoeld is, zeg maar. Dus een helemaal analoog. Mooie uitgaves, mooie hoezen. Goed opgenomen, goed geproduceerd en ook goed geperst. Dus, en dan volledig analoog. Ja.
1: Ja, en dan heb je het ook over de 120 gram persing en dergelijke, of is dat niet per se nodig?
0: Nou ja, dat 120 gram verhaal, om het zo te zeggen. Ja. Dat is, eigenlijk maakt dat niet uit. Je kan ze zo dun maken als je wil, als het maar niet breekt, zeg ik altijd. Want qua geluid gaat het niks uitmaken.
1: En waarom doen ze dan of het wel wat uitmaakt?
0: Ja, dan kom je met het consumentenverhaal. Dus als een consument iets vast heeft wat zwaarder weegt, dan voelt dat als meer kwaliteit. En daardoor is die 180 gram eigenlijk gekomen.
1: Nou, dat heb ik dus nooit geweten.
0: Nee, bij deze. Ja, bij niet deze. Veel mensen weten dat. Ja. Maar het maakt uiteindelijk niet uit of het 20 gram is of 180 of 240 gram. Trekt alleen iets minder snel krom in de zon. Dus daar komt het op neer.
1: Nou, we hadden net een Goudse band die het best goed doet. En die brengen dit in eigen beheer uit. Als je, dan denk ik van, daar ligt ook een markt. Hè. Er zijn natuurlijk toch bands die tegenwoordig moeilijk een platenlabel kunnen vinden.
0: Zeker.
1: En best talent hebben.
0: Ja.
1: Als je een nieuwe label start, kan dat natuurlijk ook een markt zijn. Zeker als je zegt van, nou, ik richt me vooral op kwaliteits vinyluitgaven.
0: Ben ik met je eens, zeker. Ja.
1: En, dan kan je met een band studio ingaan en zelf iets opnemen. En wat ook een hele makkelijke manier is, als de band goed genoeg is. Maar dat geldt ook voor oudere bands die bijvoorbeeld niet meer zo heel populair zijn en die nog wel live optreden, is natuurlijk gewoon live opnemen. Hè? Dat is dat heb je binnen 10 minuten geregeld bij.
0: In principe wel inderdaad. Ja. Je gooit het daarna door de mix heen, om het zo te zeggen. Ja. En je bent, bent heel ver wat dat betreft.
1: En je sluit het aan op een digitale opnamesituatie of analoog.
0: Of analoog inderdaad, zeker.
1: Dat kan ook nog steeds. En het grappige is dat ik ook natuurlijk in de analoog tijdperk albums heb gemaakt. En in die tijd was 24 sporen, 48 sporen was het summum, zeg maar. Maar
0: klopt.
1: Ik heb ook wel eens 8 sporen op moeten nemen, helemaal in het begin. Want
0: dat was een
1: budgetkwestie.
0: Ja, nee, maar dan.
1: En zijn er nog studio's, voor zover jij weet, die vandaag nog volledig analoog opnemen?
0: Ze zullen er ongetwijfeld zijn, want als ik het goed zeg, de Wolf uit Nederland, die neemt volgens mij.
1: De fantastische band uit Limburg.
0: Klopt inderdaad. Ja. Die nemen volgens mij echt 100% analoog nog op. Dus die zijn er wel, maar waar ze zo 1, 2, 3 zitten, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee. En platenperserijen hebben we hebben er lang 2 in Nederland gehad.
0: Ja.
1: Er zit nog steeds 1 in Nederland volgens mij.
0: Ja, we hebben Haarlem hebben we dan nog steeds zitten.
1: Ja, Kroekjes was dat vroeger. Heette dat?
0: Ja, maar volgens mij ook.
1: Maar het zal misschien nu niet meer zo heten.
0: Misschien dat het verhuisd is. Vanaf,
1: verhuisd is, ja.
0: Dat denk ik inderdaad. Maar in ieder geval Haarlem. Ja. Dat waren er 30 uit mijn hoofd machines. En volgens mij zijn de laatste 20 of 30 bijgekomen.
1: Ja.
0: Nieuwe.
1: Ja, ja, nieuwe.
0: En dat draait 24/7.
1: Zo populair is vinyl nog. Want als je nou, we hebben het net over Steven Wilson, die gaan we straks ook draaien. Wat moet ik aan denken tegenwoordig wat voor oplaag vinyl heeft? Want kijk, in mijn tijd, als je een vinyl hit had, ook een LP, werd er minimaal 1 miljoen van verkocht.
0: Ja.
1: En ik heb de indruk dat misschien dat nog wel gebeurt met bijvoorbeeld de Rolling Stones en dat soort bands. Hele grote bands die iets vinyl uitbrengen.
0: Ja.
1: Maar heel veel minder grote namen. En daar valt zelfs Porcupine Tree onder en Steve
0: Zeker.
1: Wilson.
0: Dus niche in principe natuurlijk.
1: Ja, zijn in feite ook een niche-markt. Hè?
0: Ja. Dat, is lastig om exacte aantallen te zeggen, want die kan ik je niet geven. Maar wat ik gehoord heb, is bijvoorbeeld met het laatste album van Adele, 30 was dat, dus ook alweer een paar jaar geleden, maar dat is het meest geperste album sinds midden jaren 80 op vinyl.
1: Okay.
0: En voor Adele hebben artiesten als Ed Sheeran, noem het allemaal op, moeten wachten, omdat Adele alle perserijen in beslag had genomen.
1: Zo.
0: Dus dat is echt ongekende aantallen sinds jaren 80. Ik denk persoonlijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld Music on Vinyl, dat is best een groot label op Nederlands grond, zeg maar, dan zijn het er vaak 2000, 2500, 3000, maar soms ook 10.000. Ligt er net aan wat het is.
1: Ja, die orde van grootte.
0: Ja, klopt inderdaad, ja.
1: Steven Wills, laten we daar eens even over hebben. Porcupine Tree. Ja. Een Britse progrock band. Wanneer is Porcupine Tree begonnen ongeveer?
0: Dat is begin midden jaren 80. Toen is die begonnen ermee inderdaad. Ja, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot wat die nu is. Ik denk dat die dat zelf ook nooit
1: had. Hoeveel albums hebben ze inmiddels uitgebracht?
0: Oh, veel te veel. Dat kan ik je niet
1: Er zijn die bands die bijna ieder jaar iets uitbrengen.
0: Of op welke manier dan ook. Steven Wills in ieder geval. Dus de bedenker en de oprichter van Porcupine Tree inderdaad.
1: Ja, maar hij maakt ook solo albums. Is er verschil? Ik ken de muziek wel van Porcupine Tree, maar niet heel erg.
0: Okay.
1: Ik heb de indruk dat ik de muziek van Steven Wilson zelf iets aantrekkelijker vind dan van Porcupine Tree. Dus er zit wel verschillen, denk ik.
0: Ja, kan ik inkomen. Porcupine Tree is doorgaans iets zwaarder, iets depressiever zou je kunnen zeggen. En Steven Wilson zelf trouwens vaak ook. Maar het is doorgaans wat rustiger.
1: Ik zou bijna zeggen, wie zit er anno 2026 nog op depressieve muziek te wachten? Want er is genoeg ellende op de wereld.
0: Dat is zeker waar. Ja, ik ga er altijd erg goed op. Dus je kan mij altijd wakker maken voor Steven Wilson, zeg ik altijd. Dat mag heel de dag op en doorgedraaid worden. Dat heerlijk.
1: Ja, en wat voor we hadden het straks over Genesis. Wat voor andere reissue projecten heeft hij gedaan?
0: Hij heeft echt verschrikkelijk veel gedaan. Dan moet ik even goed denken. Een van zijn laatste dingen, dat is die Purple Made in Japan, is dat geweest. Nou, dat klinkt echt alsof je nu
1: die befaamde dubbel LP CD.
0: Klopt inderdaad, ja. En dat klinkt nu gewoon echt alsof je ervoor staat.
1: Okay.
0: Dat is bizar. Die man, alles wat hij aanraakt met die knoppen, het verandert in goud.
1: Ja,
0: het is echt niet normaal.
1: Dus het is echt wel zo dat je nog steeds met analoge tapes van die tijd de muziekkwaliteit naar een hoger niveau kan tillen.
0: Klopt.
1: Dan ooit het geval is geweest.
0: En hij is ook nog bezig geweest met Pink Floyd. Daar komt hij helaas niet tussen bij het studiowerk, maar wel met de live dingen. Dus hij heeft Pompeii heeft hij bijvoorbeeld gedaan. Die is vorig jaar of 2 jaar geleden opnieuw uitgebracht. Nou, dat heb hij gedaan. Die klinkt ook fantastisch. Is echt zo mooi.
1: Ja. Ja. En wat zijn jouw bestsellers van dit jaar tot nog toe?
0: Als je zegt, ik kan je het een beetje vertellen, maar ik weet het niet precies. Maar Fleetwood Mac, Rumours, altijd elk jaar stipt op 1. Dat blijft gewoon verkopen. Het is
1: bizar,
0: maar toch elk jaar weer. Wat heel goed loopt qua nieuwe acts, dat is bijvoorbeeld Olivia Dean. Vind ik zelf ook heel erg leuk.
1: Ken ik niet. Wat soort muziek is dat?
0: Dan moet je een beetje denken aan damespop, noem ik dat altijd. Maar met een randje soul. Ik denk trouwens dat dat ook wel leuke muziek is voor hier op de radio trouwens. Mocht je daar nog zin in hebben, dan pak hem zeker op. Ja. Olivia Dean. Eigenlijk alles wat Gen Z is, om het zo te zeggen. Dus gewoon de artiesten van vandaag. Of je het nou hebt over een Bruno Mars of Taylor Swift. Allemaal leuke dingen. En dat verkoopt heel erg goed.
1: Yes, het is tijd om af te sluiten, hoor ik net.
0: Zeker.
1: Arjan, jij vast bedankt voor de techniek. We gaan eruit met een nummer van Porcupine Tree. En dat is het nummer Trains. Bedankt dat je hier was.
0: Graag gedaan.
1: En succes met alles.
0: Dankjewel, komt goed.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marian Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buijs. En ook vandaag hebben we weer een zeer actieve Goudse kerkganger in de studio. Hij is als vrijwilliger betrokken bij heel veel activiteiten rondom Goudse kerkelijke instellingen en monumenten. Zoals gastheer in de Sint-Jan. Hij doet wat bij het kerkelijk bureau en bij het Leger des Heils.
0: Ja, dat is namelijk Kees Speksnijder. Welkom, Kees.
2: Dankjewel.
0: Ja, jij zegt van jezelf dat je eigenlijk een beetje ADHD hebt. En dan bedoel je ermee dat je alle dagen heel druk bent.
2: Ja, dat is wel een juiste typering.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ik ben heel benieuwd. We hebben je nu vooral uitgenodigd omdat je iedere zomer op vrijdagen betrokken bent bij de Gouden Momenten in de Sint-Jan.
2: Ja.
0: En daar horen we straks graag meer over.
1: Ja, dat zijn momenten van rust en bezinning, die gouden momenten. En ook omdat de zomervakantie voor de deur staat, is het thema van deze uitzending rust.
0: Dus we hebben ook weer een gedicht dat over rust gaat, denk ik.
1: Jazeker. Ja. En weer een column van Paul Abels. Ik ben benieuwd welke link hij met deze uitzending legt. Blijf dus luisteren, maar eerst muziek. Thrice met het lied Come All You Weary.

0: dat was Thrice. Een Amerikaanse band. En die zongen dus het lied Come All You Weary. Dat is geïnspireerd op een uitspraak van Jezus. Dat hij rust belooft aan iedereen die vermoeid is en gebukt gaat onder zware lasten. En je vraagt je misschien af, hoe vinden wij deze mooie liedjes allemaal? Die halen we uit de popbijbel van Corian Matsinger. Hij heeft bij heel veel bijbelteksten popliedjes gezocht. En zo kunnen wij bij het thema rust ook mooie liedjes vinden. We gaan over naar onze gast. Welkom Kees nogmaals.
1: Dankjewel.
0: Ja, wil je je voorstellen en wat je link is met Gouda? En je zegt zelf dus ook alle dagen heel druk. En wie is dan de man achter die uitspraak?
1: Ja, ik ben Kees Speksnijder. Ik ben 75 jaar. Ik ben geboren in Bergambacht. En ja, ik woon hier al 52 jaar in Gouda. Dus ik ben niet echt een Goudenees, maar toch wel geaccepteerd.
2: Goed als.
1: Ja.
0: We tellen het mee. We tellen, ja, rekenen het goed.
1: Rekent goed. Ja, en ik heb mijn hele leven gevaren eigenlijk tot mijn pensioen op mijn 60ste. En toen ik thuisgekomen ben, toen ben ik een beetje in de kerkelijke wereld terechtgekomen. Ik woon tegenover de Westerkerk. En daar was ik ook altijd al beleidend lid van. En ik ben daar 18 jaar koster geweest. Ik ben daar beheerder geweest. Ik was ook beheerder van het kerkelijk centrum, het Anker.
2: Ja, dat is daarnaast.
1: Ja, dat was
2: bijna.
1: Ja. En nou ja, ik ben daar ook nog 4 jaar kerkrentmeester geweest. Ik heb een paar jaar in het college van kerkrentmeesters gezeten.
2: Wat is dat, kerkrentmeester?
1: Ja, kerkrentmeester is een beetje, ik zeg altijd maar zo, de hardware. Dus alles, zeg maar het gebouw, het onderhoud, de financiën, dat is echt. Dus geen diaconale of pastorale dienst.
2: Maar voor het gebouw.
1: Voor het gebouw.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Hey, dat varen, dat intrigeert me wel. Wat voer je op een schip naar Engeland of voer je over de grote oceanen?
1: Ja. Ik was kapitein op de Wildvaart. En wij voeren echt letterlijk over de hele wereld.
0: Zo.
1: We draaiden echt rondjes rond de wereld. Ja.
0: Maar dat is wel, dan ben je heel lang van huis, denk ik. En,
1: ja, ik ben ooit een keer 9 maanden weg geweest. Maar toen begon de vrouw een beetje te mopperen.
0: Oké. Okay. Maar dat heeft je wel gevormd, die tijd.
1: Ja, zeker.
2: Ja, ja. Hoe kan je daar wat over vertellen, hoe dat je gevormd heeft?
1: Nou ja, kijk, op zee leer je bidden. Hè? Want je bent natuurlijk... Ja, ik was veelal alleen als Nederlander op een groot schip met allemaal internationale bemanning. En het zeeleven is niet altijd ongevaarlijk. Dus ja, het kompas was toch altijd wel de Bijbel en het gebed, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: En dat, ja, had je dan ook medegelovigen op het schip? Of mede,
1: nou, niet altijd. Niet, want ik voel me Filipijnse bemanning. En die zijn traditioneel allemaal katholiek natuurlijk. Dus die zijn we geloven. En ik voel me het Russische officieren. En die zijn Russisch-orthodox. Aha. Maar het geloof kwam eigenlijk zelden ter sprake. Behalve met de kerst. Dan vierden we wel een gezamenlijke kerstviering. Voor wie daar voor open stond, zeg maar. Ja, en dan, ja, dan ging ik voor, zeg maar. Dan was ik de voorganger.
0: Oh joh.
2: Oh,
0: ja,
2: dus dat kun je ook.
1: Ja.
2: Goed dat we dat weten.
0: Ja, die kan zo met singuliere gaven de preekstoel op dus, ja, eigenlijk.
1: Nou, dat nog niet hoor.
0: Okay. Nou,
1: nee, ik heb altijd een bescheiden rol in de kerk gespeeld. Dus, ja.
0: Ja, maar en je, ik hoor dat je ook gastlessen gaf. Of ja, geeft. Of hebt gegeven.
1: Ja, ik heb 10 jaar gastlessen voor de zeevaart gegeven. Dus op de basisscholen voor de groepen 7 en 8. Om de, nou ja, om de leerlingen bewust te maken van een maritieme carrière, hè, dat er buiten IT en verzorging ook een hele grote maritieme sector is, waar het goed carrière mogelijkheden en goed geld verdienen is.
0: Okay.
1: En dat heb ik altijd geprobeerd om bij de kinderen over te brengen. Ja.
2: En kwam dat een beetje over, denk je?
1: Nou, we houden dat bij, hoeveel resultaat dat we hebben. Er zijn inderdaad wel studenten die nu op de zeevaartschool, op de STC, Rotterdam Scheepvaart en Transportcollege, die dus via die gastlessen geactiveerd zijn om een zeevarende carrière te gaan doen.
2: Oké, mooi.
1: Ja. Of in de binnenvaart, in ieder geval varende carrière. Ja.
0: Want wat deed jij op zo'n schip? Even, we gaan zo naar je vrijwilligerswerk over, hoor. Maar dat is intrigerend.
2: Ja.
1: Sorry.
0: Wat deed je op dat schip?
1: Ik was de kapitein.
0: Oh, je was gewoon de kapitein?
1: Ik was de kapitein.
0: Ja. Dat is niet gering.
1: Ik ben 31 jaar ben ik de kapitein geweest.
0: Zo.
1: Ja.
0: Sorry, ja.
1: En nu, maar zo ben ik niet begonnen natuurlijk. Nee. Ik ben als lichtmatroos begonnen. Dat betekent dat je alle vervelende klusjes moet doen. Aardappelschillen, vaatwassen, de boel schoonhouden. En ik heb 3 jaar op de zeevaartschool gezeten in Rotterdam. Toen heb ik al mijn papieren voor mijn rangen gehaald. En op mijn 29ste was ik kapitein. Ja, de grote maat. Ja.
2: Ja. Sorry, bijzonder hoor.
1: Ja. En dat heb ik tot mijn 60ste gedaan. Dus ik heb, ik ben eigenlijk 45 jaar gevaren.
0: Ja.
2: Ja. Ja. En mis je het nog wel eens?
1: Dat je alleen de leuke dingen. Ja. De leuke dingen. De ondergaande zon en de zonsopkomst. Maar de stress en de regeldruk en de buitenlandse autoriteiten en formaliteiten.
2: Gedoe.
1: Ja, je wordt niet altijd overal even vriendelijk en hoffelijk ontvangen, laten we het zo zeggen. Ja.
2: Ja. Ja. En neem je ook iets uit die periode mee naar je vrijwilligerswerk nu? Of heeft dat helemaal niks met elkaar te maken?
1: Nou ja, kijk, ik had toen natuurlijk weinig tijd om tot dat vrijwilligerswerk te komen als ik met verlof was. Want ik was natuurlijk ook met verlof. Hè. Het was niet achter elkaar varen. Dus gemiddeld waren we vooral de laatste tijd 4 maanden weg en 3 maanden thuis.
2: Ja,
1: dan had ik wel tijd om andere dingen te doen. Dus dan was ik altijd al hulpkoster hier in de Sint-Jan.
2: Okay.
1: Bij Maurits Stompot. In de Westerkerk bij Piet Bikker. Dus zo ben ik eigenlijk in het kerkelijk werk.
2: Het kosterswerk,
1: dat zit ook een beetje in mijn DNA. Want mijn vader was op hulpkosten vroeger en mijn broer was koster in de kerk. Dus het zit een beetje,
2: Kun je niet ontlopen.
1: En dat kan je niet ontlopen.
0: Ja. Nou, we hebben nu een mooi bruggetje. Want je bent dus inderdaad jarenlang koster en beheerder geweest in de Westerkerk.
1: Ja.
0: En dus ook in de Sint-Jan.
1: Ja.
0: Maar wat doet een koster eigenlijk?
1: Het is eigenlijk een ondergeschikte rol. Het is natuurlijk de faciliterende zaak. Hè. Als het goed is, dan zie je de koster niet veel, maar die zet alles klaar. Dus hier bijvoorbeeld met die gouden momenten zetten we de bak op voor de kaasjes houden klaar. We zetten de banners klaar, we zetten de borden buiten. We zorgen dat de dominee of de voorganger een glaasje water heeft, dat de Bijbel er ligt. Nou ja, alle dingen die eigenlijk als normaal worden beschouwd, maar die moeten allemaal
2: moet eerst gebeuren
1: en neergezet worden. En na de dienst allemaal weer opgeruimd. En het gebouw afsluiten. En nog steeds ben ik bij de Westerkerk actief achter de schermen, want ik ben nog steeds sleutel- en postadres. En ik woon ook tegenover de Westerkerk.
2: Dan is het
1: dus
2: makkelijk,
1: dan is het natuurlijk makkelijk. Hè? Dus ik loop bijna dagelijks een rondje door de kerk om te kijken of alles in orde is en of de deuren dicht zijn, geen licht laten branden. Er wordt natuurlijk intensief gebruikt van gemaakt door allerlei groepen voor zangoefeningen. Dus ik hou het een beetje een aanspreekpunt voor de buurt en dat soort zaken. Ja. En ik ben ook nog hoofd van de vuilnisdienst van de Westerkerk.
0: Nou, het is wel belangrijk dat dat ook goed verdwijnt weer.
2: Ja, en dat het goed gescheiden wordt.
1: Ja, precies. Ik heb 4 bakken buiten staan. Hè. We hebben nu net de plastic bak gekregen, de grijze bak, de blauwe bak en de groene bak.
0: Toen het van de week zulke noodweer was met hagel en onweer, dan kijk je denk ik wel even uit het raam van staat
1: zeker
0: een bliksem hier.
1: Ja. Nou ja, we hebben daar een bliksemafleider op staan, ook op de Westerkerk.
2: Oh, gelukkig.
1: En volgens ons is die getroffen.
0: Oh.
1: Maar we kunnen dat niet uitlezen. Er is geen apparatuur in de kerk om dat na te kijken. Maar we hadden wel een casie, dus we hadden grote plassen op de vloer. En eigenlijk zou het dak van de Westerkerk een beetje reparatie nodig hebben, zeg maar.
2: Na die bui?
1: Nee, al eerder.
2: Oh, okay.
1: Ja.
2: Nou ja, dan moet je de huidige kerkrentmeester maar gaan schieten.
1: Ja, ja, nou die heeft natuurlijk in het college daar al een aanvraag voor gedaan. Maar ja, we zijn een van de vele kerken in Gouden van de PKN natuurlijk. En de Sint-Jan heeft nu net een hele dure verbouwing met de toren gehad natuurlijk. Dus wat dat betreft,
2: en de Pauluskerk is
1: en
2: bezig.
1: En de Pauluskerk, ja. En de, en de Jeruzalemkapel. Dus we staan een beetje achteraan in de, in de lijst.
2: Dus dat blijft dweilen voorlopig.
1: Ja, het blijft even dweilen.
0: Ja, want je werkt ook in de Sint-Jan, hè?
1: Ja, ik ben gastheer, dus vrijwilliger in de museumwinkel van de Sint-Jan, al jaren eigenlijk. Nadat ik daar een beetje het kostenschap verminderd had, ben ik daar dus in die winkel gerold. En sinds 2017 sta ik daar al minimaal één dagdeel per week in de museumwinkel van de Sint-Jan en tegenwoordig twee dagdelen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En die was dus ook, koster inderdaad, met Tompot, zei je al.
1: Ja.
0: En, maar Sint-Jan is natuurlijk wel een hele bijzondere plek. Hè? We gaan het er zo ook nog verder over
1: hebben. Ja, Sint-Jan is natuurlijk de kerk van Gouda. Hè? Laten we eerlijk wezen. Dat is natuurlijk de monumentale kerk, kathedraal. In de zin van de grootte van de kerk natuurlijk. Er is nooit een bisschop geweest, dus officieel is geen kathedraal. Maar het is natuurlijk wel een gigantisch, geweldig mooi gebouw met een gigantische historie. En er valt zoveel te vertellen over die kerk. En ik loop er nu al meer dan 20 jaar en iedere keer zie ik nog weer nieuwe dingen. Dat ik denk, zit dat er ook in, zeg maar. Ja.
2: En wat vertel je het liefste aan mensen?
1: Het liefste vertel ik natuurlijk toch wel glas 14, 15 en 16. Dat zijn mijn favoriete glazen. De Sint-Jan is natuurlijk vernoemd naar Johannes de Doper. Hè. Er zijn twee Johannessen, de apostel Johannes en Johannes de Doper. En de Sint-Jan is natuurlijk naar Johannes de Doper. En glas 14, 15 en 16, dat is eigenlijk een drieluik. En dat is dus de overgang van Johannes de Doper, prediken in het veld. En dan in glas 15 de doop van Jezus door Johannes. En dan glas 16 dat Jezus dus verder gaat met de prediking in het veld. Dus daar is de omslag in het gebeuren van tussen Johannes de Doper en Jezus.
2: Ja, ja.
1: En dat gebeurt eigenlijk dus glas 15 is... is eigenlijk voor mij het belangrijkste glas in de Sint-Jan.
2: Ja, maar, ja, dat is het ook voor toen die de kerk bouwde en die glazen op gingen hangen.
1: Maar het glas wat ik het meeste uitleg is altijd glas 1C. En dat is het Erasmusglas. Dat is het nieuwe glas.
0: Oh, ja.
1: En daar komen de mensen vaak vragen van, maar wat is dat voor glas? Want dat is toch een heel ander glas. En dus dat moet ik dan altijd even uitleggen waarom. Ja. Wat dat er zit en hoe dat het eruit ziet en waarom het zo is. Hè.
2: Ja.
1: Dus dat is altijd leuk.
2: Ja. Hey, jij had ook twee nummers uitgezocht.
1: Ja.
2: En
1: ja.
2: Je wilde bijvoorbeeld Sailing Home van Piet Veerman laten horen.
1: Ja.
2: Ik kan dan een beetje raden waarom.
1: Ja, ja, dat is toch een beetje het verhaal van het zeemansleven, zeg maar. Hè. Dat was ook mijn favoriete nummer, Sailing Home. Hè. Dus de thuiskomst. Ik had vroeger een tegeltje met de wijsheid. God heeft ons geen rustige reis, maar wel een veilige thuiskomst.
2: Ja.
1: En dit was natuurlijk, Sailing Home.
2: Naar huis.
1: Ja, naar huis. Ja.
2: Ja. We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Nou, dit was Piet Veerman met Sailing Home. Een heel mooi nummer.
1: Ja, ja, dankjewel.
0: Leuk. Hey, je zou ook over de gouden momenten vertellen. Maar wat zijn gouden momenten? En wie heeft dat bedacht? En sinds wanneer bestaan die? Kan je daar wat over vertellen?
1: Nou, ik weet niet de oorsprong. Maar vroeger was het eigenlijk op donderdag. En dat was eigenlijk een korte samenkomst. Hè? Een herdenking. Een christelijke meditatie. Rust. Voor de toeristen ook. Hè? Dan de toeristen. Daarom was het ook op donderdag natuurlijk. Even in de Sint-Jan. Even tot rust konden komen. En bezinning.
2: Maar ja, tussen de kaasmarkt door. En dan even
1: ja, Sint-Jan. Dus het is eigenlijk een soort eenheid. Een moment van eenheid in verscheidenheid.
0: Ja, hè? Want het is voor iedereen.
1: Het is voor iedereen. Ja. Maar door organisatorische interne probleempjes, zeg maar, is het verschoven naar de vrijdag. Hè? Dus tegenwoordig is het op vrijdag. En het is nog steeds van de Raad van Kerken natuurlijk. En een ecumenische dienst. Met allemaal verschillende voorgangers. En ook het Leger des Heils onder andere. En ja, dan is het toch altijd een rustpunt in de drukke weg. Een moment van overdenking en stilte.
0: Ja, ja, en op vrijdag zijn ook veel mensen vrij.
1: En op vrijdag zijn ook veel mensen vrij.
0: Ja. Ja. Ja, want op donderdag kwam daarna ook een concert. Dus dan
1: precies.
0: Moest het nooit uitlopen,
1: nee,
0: dat
1: correct.
0: Soort dingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: En wat kunnen de mensen verwachten als ze komen? Wat?
1: Nou ja, het is natuurlijk het mooie muzikale begeleiding door Gerben Budding. Hè, waar het meestal mee geopend wordt en ertussen. En dan en ook aan het einde. Hè, dat is natuurlijk helemaal prachtig. En iedere week is er een andere voorgang. Dus het is gedurende de maanden juli en augustus, de zomerperiode.
0: En het is nu juli.
1: Het is nu juli, dus de eerste is vandaag geweest.
0: Ach, ja. Die hebben de mensen gemist.
1: Ja, die hebben de mensen gemist.
2: Maar jij niet, denk ik.
1: Ik kom er nu net vandaan, ja. En dat was een mooie spitsafbijten van meneer Den Oude. Ja,
0: ja, van het OIG.
1: Ja, van het OIG.
0: Ecumenisch Initiatief
1: Gouda. Ja, geweldig, ja.
2: En die houdt dan een korte meditatie of overdenking, hoe je maar wil noemen.
1: Ja, ja, het is natuurlijk wat. Nou, ik heb hier de lijst nog voor me. Dus.
2: Ah, daar komt de liturgie uit de zak.
1: Dus er worden, zeg maar, liederen gezongen.
2: In het Nederlands wel?
1: Nou, uit het liedboek, ja.
2: Ja? Maar niet geen Engelse voor de
1: nou,
2: minister,
1: soms zo. Okay. Dat is een beetje afhankelijk van de voorganger. Of dat ze natuurlijk een Engelse of Nederlandse liedjes zingen. Maar dit was allemaal in het Nederlands.
0: Ja, vroeger op donderdag, begreep ik. Dan werd alles vertaald op een...

0: groot scherm en dan stond het ook in verschillende talen.
1: Ja.
0: Maar het bleek dat er toch niet zoveel buitenlanders kwamen.
1: Nee,
0: dus nu doen ze het gewoon
1: correct.
0: In Nederland.
1: Ja, ja. Ja. Ik weet nog niet het aantal deelnemers of het toeschouwers, hoe moet ik dat zeggen, gasten.
2: Gasten, ja.
1: Is niet groot eigenlijk. Meestal is het zo tussen de 35 en de 40 mensen. En ik begreep nu van de voorganger, die had natuurlijk een goed overzicht, dat er dit keer 50 mensen in de kerk zaten. Dus dat is een hele goede score eigenlijk.
0: Zeker, ja.
1: Want normaliter is niet meer dan 30, 35 man.
0: Ja, maar nu na dit programma gaan er vast nog meer.
1: Ongetwijfeld.
2: Iedereen, zo een oproep in het Engels ook nog even.
1: Iedereen van harte uitgenodigd. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: En waarom eigenlijk dan alleen in de zomermaanden? Omdat het toch voor die toeristen...
1: Ja, dat het traditioneel natuurlijk voor de toeristen was.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Maar ik heb begrepen, ook van de PKN zijn er zulke soort bijeenkomsten. Hè? Ook in de Sint-Jooskapel en in Domino, die dus eigenlijk min of meer vergelijkbare diensten hebben met gebed en zang en een kleine overdenking om even stil te staan in deze drukke tijd.
0: Oké, okay, ja, want in de Jooskapel is het altijd de laatste maandag van de maand, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar van Domino wist ik niet.
1: Ja, iedere maandagmorgen is daar een bijeenkomst voor gebed.
0: Oké. Okay.
1: En dat wordt dan vaak voorgegaan door PKN onder zijn eigen wijkpredikant, dominee Jacobine Scholte de Jong. En ik weet niet of het iedere maandagmorgen is, maar die worden ook regelmatig gehouden.
0: Ja, ja, ja, als mensen benieuwd zijn, kunnen ze het vast op internet wel vinden.
1: Ja, en anders in de kerkkrant.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
2: Hey, spreek je wel eens mensen die zo'n gouden moment bezoeken? Of moet je daarvoor te hard de facilitaire zaken regelen?
1: Nou, ik spreek de mensen ook wel. En er zit altijd een vaste kern uit de Westerkerk vandaan. Hè, die dus altijd daar naartoe komen. En ook vrijwilligers uit de Sint-Jan, die dus ook in de winkel zitten. Dus het is, die ken ik ook allemaal. En natuurlijk van de organisatie. En dus het is altijd leuk om even die mensen te spreken. Ja.
0: Ja. Ja. En bezoekers, hoe vinden die het? Heb je dat wel eens gehoord?
1: Wat ik zo adequaat. Ze vinden het mooi. Hè. Ze gaan even zitten. Natuurlijk ook van de toeristen die rondlopen. En dan even zien dat er een dienst bezig is. En even aanschuiven. Even meeluisteren. Eventueel ook een gebed doen natuurlijk. Of een kaarsje aansteken. Want die mogelijkheid is er ook altijd natuurlijk. Na de dienst dat er een kaarsje aangestoken wordt. En dan dat ze daarna weer verder gaan. Maar ik heb niet echt...
0: Wat gehoord.
1: Nee.
0: Nou, volgens mij komt het wel. Vinden ze het wel mooi.
1: Ja, ja, anders komen ze niet, denk ik.
0: Dat is waar. Ja, ja, inderdaad. Ja, en dat kaarsje aansteken doen ook heel veel mensen, begreep ik.
1: Ja.
0: Dat is een soort gebed of zo?
1: Ja, het is natuurlijk een licht in de duisternis waar je herdenkt, zeg maar, aan iemand die nabij is of overleden is. Hè. Ik heb nu een kaarsje aangestoken voor een vriend van ons die 2 maanden geleden overleden is. En dat is dan toch even een moment dat je er even bij stilstaat en een soort eerbetoon.
0: Ja, ja, heel bijzonder. Maar je hoeft het niet te zeggen. Hè. Je mag het gewoon denken.
1: Je mag denken waarom dat je het wilt doen.
0: Ja.
1: Ja? En daar hoeft ook niet echt een specifieke reden te zijn.
0: Nee, mag ook zomaar.
1: Mag ook zomaar.
0: Als eerbetoon of zo. Ja.
1: En die mogelijkheid hebben we ook in de Sint-Jan. Want daar staat ook een kandelaar met kaarsjes voor toeristen. Want vaak komen er toeristen in de kerk natuurlijk die alleen maar een kaarsje willen branden. Dat is natuurlijk meer vooral een katholiek gebruik. Hè. Dus, en die komen dan echt alleen maar om een kaarsje te branden. Dus die kunnen dan onder glas 12 of 13, dacht ik. Dat, ja, 12 staat dat. Staat een grote kandelaar. En daar kunnen de mensen een kaarsje branden.
0: Ja, ja. Dat is nieuw, hè? Het is nog niet zo lang.
1: Nou, het is een aantal jaren. Er is, het moest even wennen, zeg maar, in Sint-Jan. Om een kaarsje te branden. Ja. Ja.
0: Dat past niet echt misschien bij de Sint-Jan, maar nu wel.
1: Ja, nu wel. Ja.
0: Mooi. Je doet van alles, hè? Is er ook iets dat al die dingen verbindt? Is er een rode draad tussen alles wat je doet?
1: Ja, de rode draad is toch wel de kerk natuurlijk en het geloof. Hè?
0: Dat, ja.
1: Ik ben natuurlijk traditioneel christelijk opgevoed en dat is altijd een rode draad in mijn leven geweest. Hè? En de kerk en de kerkgang heeft er ook altijd in gezeten. Hè? Dus ik ga ook iedere week naar de Westkerk meestal. En ik ga altijd naar de kerk of als ik dienst heb in het ziekenhuis. Ik ben ook kerkvrijwilliger in het Groen Hart ziekenhuis. Dan ben ik de coördinator. Dus dan heb ik dienst in het ziekenhuis, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, want daar zijn ook kerkdiensten.
1: Ja, iedere zondag. Ook PKN breed, hè? Dus we hebben een ecumenisch eigenlijk. Dus
0: ja,
1: we hebben,
0: de Rooms-Katholiek toch ook? Of
1: katholiek.
0: Oms de beurt of zo?
1: Ja, Oms de beurt.
0: Ja, ja.
1: Ja. En dan nodigen we alle zieken uit, zeg maar, voor de kerkdienst. Dat is in de lounge, boven de ingang.
0: Ja.
1: En die gaan we op zaterdag nodigen. Alle patiënten. En als ze aangeven dat ze daar naartoe willen komen, dan worden ze op zondagmorgen, vroeg worden ze met bed of in een rolstoel of een arm worden ze opgehaald voor de dienst. En die duurt meestal een half uur, hè, van 10:30 tot 11:00. En dat is ook eigenlijk een soort korte overdenking, maar toch een beetje een houvast voor die mensen. Want ja, je bent er toch als je ziek ligt. En ik heb ooit zelf daar in het ziekenhuis gelegen. Toen werd ik daar opgehaald door deze vrijwilligers. En dacht ik, nou, als ik nou ooit daar nog eens een keer de tijd voor heb, dan ga ik dat ook doen.
2: Ja, dat komt er nog wel bij.
1: Ja, dat komt.
2: Nou, fantastisch. Het is echt indrukwekkend wat je allemaal doet. En,
1: ja.
2: Mede dankzij jou kunnen al die activiteiten plaatsvinden.
1: Nou ja, ik probeer een steentje bij te dragen.
0: Ja. Nou, wel een flinke steen. Ja. Dat je maar niet verteelt.
2: Hé, maar we komen tot jouw tweede liedkeuze.
1: Ja.
2: En die hangt denk ik samen met die gouden momenten.
1: Zeker weten, ja. Dat
2: Vertel.
1: Is samen in de naam van Jezus.
2: Kijk.
1: Heffen wij een loflied aan. Nou, dat is eigenlijk de verbindende tekst voor de geest die alles verbindt. Dus dat is, het lied spreekt eigenlijk voor zich.
0: Ja, en omdat je net uit...
1: Heffen wij een loflied aan.
0: Ja. Prachtig,
2: mooi,
0: we gaan luisteren.

0: Nou, dat was jouw nummer.
1: Ja.
0: En dan zijn we aan het eind van het interview gekomen. Heel erg bedankt. Het was echt leuk om zoveel verschillende dingen te bespreken.
1: Graag gedaan.
0: Ja. Dus ja, dank daarvoor.
1: Graag gedaan.
2: En houden we nog lang vol, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel. Ik hoop het ook. Ja.
0: Ja, goed. Nou, ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. Dit keer niet in de studio, maar hij heeft wel iets gestuurd. We zijn heel benieuwd.
3: Koster als stille huismeester Gods. In de kerkgeschiedenis wordt altijd veel aandacht besteed aan voorgangers. Of het nu pastoors waren of dominees. Ook over denkers en theologen wordt altijd veel geschreven. Vooral als zij afwijkende opvattingen hadden, tegen de stroom inzwommen of wegdreven van de hoofdstroom. Veel minder aandacht is er altijd geweest voor stille werkers op de achtergrond. De kosters, mannen en vrouwen die ervoor zorgden dat een kerkgemeenschap op zondagen en in de week bijeen konden komen in een schoon, verwarmd en stemmig versierd gebouw. Hun werk was en is randvoorwaardelijk, zoals dat tegenwoordig heet. In de kerkelijke bronnen lees je zelden iets over hun functioneren. Toch was het kosterambt of de kosterie van ouds een gewild officie, waar inkomsten aan verbonden waren. Het was een zogeheten beneficie waarvoor kandidaten oorspronkelijk zelfs door de landseer benoemd moesten worden. De formeel benoemde kosters in de Sint-Janskerk deden in de late middeleeuwen niet zelf het werk, maar wezen daarvoor iemand anders aan. Na de reformatie bleef het recht om ook in Gouda een koster te benoemen nog lang bij de landsheer. Dat bleek overduidelijk toen de kerkmeesters ene Maarten Seyfertszoon wilden ontslaan en hem opdracht gaven de kerksleutels in te leveren. Deze koster zou onbetrouwbaar zijn, soms dronken in de kerk komen en de kerkmeesters te schofferen. Met succes tekende Maarten daar protest tegen aan bij het Hof van Holland en stadhouder Prins Maurits. Laatstgenoemde ontving juist goede getuigschriften over Maarten en benoemde hem daarom tot officiële koster van de Sint-Jan. Knarsetandend ging kerkmeesters akkoord. Maar zij wisten hem nog wel de lucratieve uitgifte van doodskisten te ontnemen. Maarten werd door het ingrijpen van de prins zelfs de eerste residerende koster van de Sint-Jan, omdat hij het werk zelf deed en niet uitbesteedde. De taken van een koster waren niet gering. Ze moesten bijvoorbeeld als eerste en laatste bij alle missen aanwezig zijn. De kaarsen aansteken en doven, de boeken klaarleggen en ook weer opbergen. Na de reformatie concentreerden de taken zich op het voorbereiden van het avondmaal, het zorgen voor licht- en warmtebronnen en het plegen van allerlei schoonmaak- en herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw. Omdat Koster Arend Lepelaar over bijzondere tekenbegaven beschikte, liet men hem na zijn werk ook alle goudse glazen natekenen en inkleuren als aanvulling op de bestaande, niet ingekleurde ontwerptekeningen of kartons. Het kosterwerk in de Goudse katholieke schuilkerken werd meestal niet door mannen verricht, maar door zogeheten geestelijke dochters of klopjes. Zij waren ongehuwd en stelden hun leven geheel in dienst van de kerk. Bijzondere zorg droegen zij voor de liturgische gewaden, die zij vaak zelf ontwierpen en borduurden. Hun zorg strekte zich ook uit tot de pastoors, voor wie zij het huishouden deden, de kledij reinigden en indien nodig verstelden. De klopjes deden hun werk ook in stilte en op de achtergrond. Eén keer brachten zij de koster van de Sint-Janskerk in de problemen. Hij stond enkele van hen op een dag toe het grote orgel in de Sint-Janskerk te bespelen. De arme man werd op het matje geroepen en moest plechtig beloven deze vrouwen nooit meer in de buurt van het orgel te laten komen. Of dat lag aan de kwaliteit van hun orgelspel, hun repertoire, of de idee dat het zelfs in protestantse kerken tot paarse stoutigheden was gekomen, blijft onduidelijk. Het zijn zeldzame getuigenissen van het werk van kosters uit de kerkelijke bronnen. Hun werk is in de kerk toch min of meer gelijk gebleven. We mogen ervan uitgaan dat zij door de eeuwen heen hun werk naar tevredenheid van de kerkelijke gemeente of parochie hebben gedaan. Tot op de dag van vandaag. Al hoeven zij het tegenwoordig niet meer allemaal alleen te doen. Kees Peksnijder, die hier vandaag te gast is, was immers hulpkoster van de Sint-Jan. De kosterie lijkt daarmee eerder een ploegje kerkwerkers te zijn dan het werk van één ambtsdrager.

0: Ja, dat was Franco Battiato met La Cura. En u hoorde dat lied na de column van Paul Abels, die wonder wel aansloot bij onze gast van vandaag, Kees Speksnijder. Zijn column ging over kosterij. En de Franco Battiato, die hadden we uitgezocht omdat het heet La Cura en dat betekent de genezing. En dat kan je zo uitleggen als dat woorden zijn van de geliefde of van God. Met de strekking van ik zal je beschermen en ik zal je rust en stilte geven. Ik zal voor je zorgen.
1: Rust.
0: Ja, het thema van vandaag. En dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse Kerken?
1: Op vrijdag 10 juli is er een benefietconcert van de Blokfluitschool in de Lichtwijzer, Hoge Gouwe 141. Toegang is gratis, maar giften zijn heel welkom, want die zijn bestemd voor de restauratie van het Van de Brinkorgel. Inloop is om 7:15, aanvang is om 7:30.
0: Ja, want daar zijn ze heel druk mee, hè, om daar geld voor in te zamelen.
1: Ja, dat is heel duur. Ja. Ja.
0: De gouden momenten natuurlijk, in juli en augustus. Iedere vrijdag van 12:00 tot 12:30, een gouden moment in het koor van de Sint-Jan. Iedereen is van harte welkom, dat hoorden we net al, om in een moment van stilte en bezinning te hebben in het drukke en mooie stadcentrum van Gouda. De toegang is gratis via het Zuidportaal tegenover Museum Gouda. En op 19 juli om 5:00 is er weer een Goudse glazendienst in de Sint-Jan. En elke zondag om 10:30, we hoorden het net ook al van onze gast, is er een dienst in het Groene Hart Ziekenhuis. En ook mensen van buiten het ziekenhuis zijn van harte welkom.
1: Elke woensdagavond om 7:30 is er een vesper in het koor van de Sint-Janskerk. En in de eerste week van de zomervakantie vindt in 2026 alweer voor de 6e keer de Love Week plaats. En de eerste week is 21 tot 25 juli. En in verschillende wijken in de stad kun je dan gratis meedoen aan activiteiten voor jong en oud. Het wordt georganiseerd door 18 christelijke Goudse organisaties en kerken. En voor meer info kunt u naar de website van de Love Week gaan. En daar vindt u wat er allemaal te doen is.
0: Ja, de Open Kerk van de Vrije Evangelische Gemeente, die is ook weer begonnen. Dat is altijd in de zomermaanden. En dit jaar van 3 juni tot 9 september. En dan kan je iedere woensdagochtend van 10 tot 12 daar langs gaan. En er zijn mensen aanwezig om mee te babbelen. En ze kunnen u ook iets vertellen over de historie van deze voormalige synagoge. En ze zullen ook vast wel koffie en thee hebben.
1: Denk ik ook wel. Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl. Passend bij ons thema rust vonden we Weightless van Marconi Union. Door geluidstherapeuten en neurowetenschappers is dit nummer uitgeroepen tot het meest ontspannende nummer ter wereld. Om tot rust te komen tussen alle zomeractiviteiten door, kunt u zelf later het hele nummer luisteren. We laten nu een stukje horen. Weightless van Marconi Union.

0: Iedereen is nu helemaal tot rust gekomen natuurlijk. En jullie zijn al van ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. Er zijn heel veel gedichten over rust gemaakt.
1: Ja, klopt. En we vonden er een in Petrus Magazine. Dat is een landelijk magazine van de PKN. En de inhoud is een beetje: in een wereld die altijd sneller lijkt te gaan, vergeten we vaak om stil te staan. Maar wat als je even zou stoppen met rennen? Wat als je zou voelen dat je al genoeg bent, precies zoals je nu bent? Dit gedicht van Irene van der Meulen nodigt je uit om dat moment van rust te omarmen.
0: Je rent en streeft, je vliegt en reikt, verder en verder, altijd op weg naar het volgende doel. Naar een hogere lat, naar beter of meer, naar daar en ooit. Maar stel je eens voor dat je stil zou staan, hier en nu, en voelen zou: ik ben er al.

Dit was Éclat de jour, Brightness of Day, van en door Frerik den Haan. Om wat meer bekendheid te geven aan de vaak heel goede muzici die Gouda rijk is, zoeken we bij Gouden Stad naar bijpassende muziek met een link met Gouda. En wij vonden een stuk uit het project over orde, kalmte en rust van en door de toetsenist van de Goudse band The Handsome Poets, Frerik den Haan. En dat hoorden jullie net.

0: Ja, daar horen we onze tune alweer. Dit was Kerk in Gouda met Marian Rekswinkel en Helene Verkade. Al onze uitzendingen zijn terug te luisteren. Selecteer Kerk in Gouda bij gouwestad.nl en dan luister aan het vinken. Heeft u suggesties of vragen of opmerkingen, dan kunt u ons benaderen via redactie@gouwestad.nl.
1: Dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Kees Speksnijder voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. En of u nu weggaat of thuis blijft, een fijne zomer toegewenst met veel rust. Tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieven opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de

Een hele goede middag en welkom bij Zondagskind hier op Gouwestad Radio. Vandaag zondag 12 juli 2026. Mijn naam is Remco Bologne en vandaag reizen we door de carrière van de Amerikaanse band Vampire Weekend. En die carrière begint in 2006. Toen is de band namelijk opgericht door Ezra Koenig, Rostam Badmanglij, Chris Thompson en Chris Bio, die alle drie vier studeerden in New York City aan de Columbia Universiteit. En ja, ze hielden allemaal heel erg van een beetje dezelfde muziek, wat ook nog best wel uit elkaar lag, van punkrock en Afrikaanse muziek. En toen dachten ze, nou, laten we een beetje muziek gaan maken waarin we die stijlen die we allemaal leuk vinden mixen. Ze kozen de naam Vampire Weekend naar een idee dat Koenig had voor een film. Hij studeerde en hij zou een film maken voor een project. En hij dacht, ik maak een vampierfilm gebaseerd op de film The Lost Boys uit 1987. Waarbij er in een weekend vampiers naar Amerika komen. En daar komt dus die naam vandaan. De film is uiteindelijk nooit gemaakt. Zo gaat dat soms met studieprojecten natuurlijk. Na hun afstuderen gingen ze natuurlijk werken, want er moest geld verdiend worden. Maar tegelijkertijd bleven ze muziek maken, ze gingen toeren en ze gingen aan hun eerste album werken. Ze werden vooral online steeds populairder en het enthousiasme daar voor hun eerste album werd erg groot. Dat kwam uiteindelijk 2 jaar na oprichting van de band in 2008 uit. Had dezelfde naam als de band Vampire Weekend. We hoorden daarvan al A-Punk, waarschijnlijk het bekendste nummer van de band. Maar we gaan er nog 2 hele leuke nummers van het eerste album luisteren. Straks hoor je Walcott, wat ook echt gebaseerd is op die film waar ik het net over had. Maar we beginnen met M79.

Walcott van Vampire Weekend en daarvoor M79, allebei van hun eerste album, ook genaamd Vampire Weekend. Ja, dat was dus uit 2008 en dat album deed het gelijk heel erg goed. Mensen die prezen echt die unieke mix van pop, rock, Afrikaanse muziek, die indie sfeer eroverheen, want het was een volledig onafhankelijke band. Ja, dit was, sloeg gelijk aan, zeker op het internet. Het staat ook op de lijst van de 500 beste albums aller tijden van het bekende Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone. Hier in Nederland werd het geen hit. Het bereikte slechts de 62e positie van de album Top 100. Maar ja, zeker bij die fans van indie muziek kwam het wel goed binnen. Ja, en de band die bleef lekker doorspelen. Ze pakten gauw door en ze gingen aan de slag met hun tweede album. In de tussentijd voerden ze wel nog even campagne voor de Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama. Maar ze waren dus vooral bezig met toeren en aan dat tweede album werken. Dat kwam uit in 2010 en het heette Contra. En van dat album gaan we naar drie wat kortere nummers luisteren. Daarom hebben we er alle tijd voor. Je hoort straks White Sky and Cousins, maar we beginnen met misschien het beste en meest bekende nummer van de plaat, namelijk Holiday.

White Sky en daarvoor Cousins en Holiday, alle drie van het album Contra uit 2010. Ja, deze plaat wist de energie van het eerste album echt goed door te zetten. Ook in mainstream succes, hier in Nederland wat minder. Het haalde de 31ste plaats van de album Top 100. Maar in Amerika bereikte het de eerste plaats van de Billboard Top 200. Dat is de grote albumlijst in dat land. Als een van de eerste volledig onafhankelijk gedistribueerde albums ooit. Dus hier zat geen grote label achter, geen grote muziekmaatschappij die ze hielp om dat

de 20ste plaats van het album Top 100. Dus werd steeds een bekendere band. Het album heette Modern Vampires of the City. Het won uiteindelijk ook de Grammy Award voor beste alternatieve muziekalbum. Je kan wel zeggen dat dit album het zeer goed deed. Was dat het waard? Dat gaan we nu horen. We gaan luisteren naar twee nummers van deze plaat uit 2013. Straks hoor je Diane Young, maar we beginnen met Unbelievers.

0: Nederland.
1: Diane Young van het album Modern Vampires of the City uit 2013 van Vampire Weekend. Ja, er werd hier flink gedanst in de studio. Wil je nou weten hoe het eraan toe gaat in de studio tijdens deze uitzending van Zondagskind? Kijk dan live mee op www.gouwestad.nl en dan vind je onderaan allemaal verschillende streams, onder andere van archiefbeelden, maar dus ook wat er nu live in de studio gebeurt. Goed, Vampire Weekend. Ja, ze bracht in 2013 Modern Vampires of the City uit. En daarna gingen ze toeren. Maar na die toeren veranderde er nog wel wat in de band. Want Rostam Batmanglić, die toch al vanaf het begin een zeer grote kracht binnen de band was, die verliet de band. Het was geen veranderde scheiding of zo. Ze hadden geen ruzie, maar hij was er gewoon klaar mee. Dus hij besloot de band te verlaten. De band zelf ging wel door, ook zonder hem. Ze gingen werken aan hun vierde album. En ook omdat ze nog steeds vrienden waren, was Batmanglić daar nog wel bij betrokken. In ieder geval op een aantal nummers. Ook hier gingen ze weer een beetje de politieke carrière in. In 2016 voerden ze weer campagne voor een Amerikaanse presidentskandidaat. Dit keer voor Bernie Sanders. En sowieso in deze periode namen ze een stuk meer tijd voor dat vierde album. Je moet natuurlijk ook een beetje opnieuw ontdekken wie je bent als een van je eerste bandleden. De band verlaat. Dus pas in 2019 kwam dat vierde album uit. En ze werkte hierbij ook met een stuk meer mensen samen. Niet alleen meer de band zelf, maar hier en daar gastmuzikanten. In 2019 kwam dus dat vierde album uit en het heet Father of the Bride. Ook daarvan heb ik weer twee nummers in petto. Straks hoor je This Life, maar we beginnen met het prachtige Harmony Hall.

This Life van Vampire Weekend van het album Father of the Bride uit 2019. Ja, dit nummer schreef Ezra Koenig samen met de Amerikaanse rapper I Love McConnen en met de bekende producer Mark Ronson, natuurlijk bekend van Uptown Funk met Bruno Mars en natuurlijk Valerie met Amy Winehouse. Zo ook deze This Life. Ja, een hartstikke mooi en enerzijds vrolijk en qua tekst dan weer helemaal niet klinkend nummer. Ja, dit album, Father of the Bride, deed het beste van al hun albums in Nederland. Het haalde maar liefst de 11e plaats in de album top 100 en ook in Amerika deed hij het weer goed. Het haalde zelfs de eerste plaats weer van die Billboard top 200 en won deze keer ook weer die Grammy Award voor het beste alternatieve muziekalbum, waarmee Vampire Weekend hem dus 2 keer had gewonnen. Vervolgens gingen ze natuurlijk weer verder werken aan hun 5e album, want ze zitten niet stil. Koenig die dacht, ik wil mijn vaardigheden wat verbeteren. Dus hij nam zanglessen in die Indiaanse klassieke muziekstijl genaamd Raga. En dat verwerkte hij ook op dat nieuwe album. Dat in 2024 uitkwam. 5 jaar na Father of the Bride. En ze noemden het Only God Was Above Us. Enkel God was boven ons. En hij deed het commercieel toch wel een stuk minder goed dan hun eerdere werk. In Amerika haalde het slechts de 27e plaats van de Billboard Top 200. En in Nederland de 64e plaats van die album Top 100. Het laatste van al hun albums. Maar commercieel werd dit album dan weer heel erg goed ontvangen. Het stond op een heel groot aantal lijstjes van de beste albums van 2024. Ook die van het Nederlandse muziekblad OOR. En ook van dit album gaan we weer naar 2 nummers luisteren. Straks horen we Mary Boone, maar we beginnen met Classical.

Mary Boone van Only God Was Above Us uit 2024. Het vijfde en tot nu toe ook nieuwste album van Vampire Weekend. Ja, het is ondertussen alweer 2 jaar geleden, dus wie weet dat we binnenkort weer nieuwe muziek van ze mogen verwachten. Al zie je natuurlijk wel dat er dus de laatste paar albums aardig wat tijd zat. 6 jaar tussen Modern Vampires of the City en Father of the Bride. En vervolgens weer 5 jaar tot Only God Was Above Us. Dus misschien moeten we nog 1 jaar of 3, 4 wachten. Maar gelukkig hebben ze een heleboel mooie muziek voor ons achtergelaten. Want ja, Vampire Weekend. Ik heb hem natuurlijk bewust uitgekozen voor deze mooie zomerse dag in juli. Want het is hartstikke lekkere zomerse muziek om van te genieten. Wil je nou van nog meer lekkere muziek genieten, dan moet je vooral de radio niet uitzetten, want straks na 1 uur hebben we de Golden Oldies Revival, waarvan we kunnen genieten van de hits vanaf de jaren 60 tot en met 90, 80. Het is een beetje wat Tom Bos voor heeft uitgezocht. In de tussentijd gaan we nog even luisteren naar wat muziek van Vampire Weekend. Ik heb er nog eentje uitgezocht van hun eerste album, Vampire Weekend. Misschien dat we daarna zelfs nog een beetje van een andere kunnen draaien. Maar in ieder geval luisteren we nog even naar Cape Cod Kwasa Kwasa. En ik wens iedereen nog een hele fijne zondag.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.